0: Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulides steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. Volgens de landen werden de activisten vernederd en mishandeld tijdens hun detentie. Ook de Nederlandse regering heeft Israël aangesproken op de behandeling van de groep. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. In congrescentrum Hanseplaza zijn 175 bedden beschikbaar voor mensen die geen plek hebben in het aanmeldcentrum. Maandagmorgen worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulides steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden. En tot zover. Uur na uur.

Toen voor het eerst hij zijn schatje ontmoette, diep hij in haar pupilletjes keek. Stond die lam en vergaat haar te groeten, werd die beurtelings rood en weer bleek. In zijn dromen zag hij steeds die ogen, het werd een ware obsessie voor hem. Smachtend smeekte hij om mee te dogen, met iets melancholieks in zijn stem. Twee ogen zo blauw, zo lieflijk en trouw. Ik zie anders niets dan die kijkers van jou. Twee ogen zo blauw, twee ogen zo blauw. Zo lieflijk en trouw. Ik zie anders niets dan die kijkers van jou. Twee ogen zo blauw. Toen hij het eenmaal zo ver had gekregen, dat ze mee naar het stadhuis wilde gaan, werd het ja-woord heel zacht van de lippen, door de ogen behekt bleef hij staan. Nooit alleen uit, zo hoort het in het huwelijk, sprak zijn vrouw die een driedekker bleek. Ging hij toch dan mishandelen ze hem gruwelijk, huilde hij als hij in de spiegel hij keek. Twee ogen zo blauw, zo lieflijk en trouw. Ik zie anders niets dan die kijkers van jou. Twee ogen zo blauw. Ik zie anders niets dan die kijkers.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong.
1: 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. Volgens de landen werden de activisten vernederd en mishandeld tijdens hun detentie. Ook de Nederlandse regering heeft Israël aangesproken op de behandeling van de groep. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. In congrescentrum Hanzeplaza zijn 175 bedden beschikbaar voor mensen die geen plek hebben in het aanmeldcentrum. Maandagmorgen worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulidis steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden. En tot zover.
2: Uur na uur. Dag.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong.
1: 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. Volgens de landen werden de activisten vernederd en mishandeld tijdens hun detentie. Ook de Nederlandse regering heeft Israël aangesproken op de behandeling van de groep. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. In congrescentrum Hanzeplaza zijn 175 bedden beschikbaar voor mensen die geen plek hebben in het aanmeldcentrum. Maandagmorgen worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulides steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

gevallen, mezelf vervloekt. Ik ben een mens, ben een mens van vlees en bloed. Ik ben een mens van

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Het Rode Kruis heeft gisteren in Ter Apel weer eten uitgedeeld aan een groep van zo'n 60 asielzoekers die buiten op een slaapplek stonden te wachten. Net als zaterdag kwam er ook hulp van een boer uit de buurt die meloenen bracht voor de wachtende mensen. De wachtende asielzoekers vonden dat ontzettend aardig en het werd heel erg gewaardeerd, dat laat een woordvoerder van het Rode Kruis weten. Een man is gisteravond op het dak van de Oude Kerk in Delft geklommen. De politie zette de omgeving rond het Heilige Geestkerkhof meteen af toen de man spullen van het dak naar beneden begon te gooien. Om de man weer veilig naar beneden te krijgen werden een onderhandelaar en het arrestatieteam ingeschakeld. Uiteindelijk gingen hulpdiensten de kerk binnen en kregen ze contact met de man. Na kort gesprek werd hij aangehouden. Hij zou onder invloed van alcohol zijn geweest. Twee mensen zijn gisteren om het leven gekomen na incidenten in recreatieplassen. In het Limburgse Bijl kwam een Duitse man in het Leukemeer niet meer boven water. In Oldenzaal overleed een bezoeker van recreatiepark het Hulsbeek. Die persoon werd nog uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. En de komende weken worden extra zwaar voor mensen die last hebben van hooikoorts. De gaspollen bereiken nu namelijk de piek van een bloeiperiode. Volgens modellen van de Universiteit Wageningen kan de concentratie gaspollen de komende tijd oplopen tot wel honderden per kubieke meter lucht. De afgelopen weken viel de overlast nog mee, dat komt door de regen, dat zegt bioloog Arnold van Vliet, maar daar komt nu verandering in. Het weer nog, het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Het Rode Kruis heeft gisteren in Te Apel weer eten uitgedeeld aan een groep van zo'n 60 asielzoekers die buiten op een slaapplek stonden te wachten. Net als zaterdag kwam er ook hulp van een boer uit de buurt die meloenen bracht voor de wachtende mensen. De wachtende asielzoekers vonden dat ontzettend aardig en het werd heel erg gewaardeerd, dat laat een woordvoerder van het Rode Kruis weten. Een man is gisteravond op het dak van de Oude Kerk in Delft geklommen. De politie zette de omgeving rond het Heilige Geestkerkhof meteen af toen de man spullen van het dak naar beneden begon te gooien. Om de man weer veilig naar beneden te krijgen werden een onderhandelaar en het arrestatieteam ingeschakeld. Uiteindelijk gingen hulpdiensten de kerk binnen en kregen ze contact met de man. Na een kort gesprek werd hij aangehouden. Hij zou onder invloed van alcohol zijn geweest. Twee mensen zijn gisteren om het leven gekomen na incidenten in de recreatieplassen. In het Limburgse Bijl kwam een Duitse man in het Leukemeer niet meer boven water. In Oldenzaal overleed een bezoeker van de recreatiepark het Hulsbeek. Die persoon werd nog uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. En de komende weken worden extra zwaar voor mensen die last hebben van hooikoorts. De gaspollen bereiken nu namelijk de piek van een bloeiperiode. Volgens modellen van de Universiteit Wageningen kan de concentratie gaspollen de komende tijd oplopen tot wel honderden per kubieke meter lucht. De afgelopen weken viel de overlast nog mee, dat komt door de regen, dat zegt bioloog Arnold van Vliet, maar daar komt nu verandering in. Het weer nog, het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In de Democratische Republiek Congo heeft een boze menigte een ebola-ziekenhuis bestormd. De jongeren eisten de lichamen van hun overleden familieleden op. Volgens getuigen werd er ook geschoten, maar het is onduidelijk of er ook gewonden zijn. Het is al het derde geweldsincident tegen een zorginstelling in de regio sinds donderdag. Hulpverleners mogen de lichamen niet vrijgeven, omdat die juist na het overlijden enorm besmettelijk zijn. De olieprijzen zijn met ruim 5% gedaald. Beleggers hopen op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran om de oorlog te beëindigen. Door dat optimisme gingen ook de Aziatische beurzen licht omhoog. De prijs van een vat Brentolie zakte gisteravond met 5,1% naar €84,35. Twee mensen zijn gisteren om het leven gekomen na incidenten in recreatieplassen. In het Limburgse Bijl kwam een Duitse man in het Leukemeer niet meer boven water. In Oldenzaal overleed een bezoeker van recreatiepark het Hulsbeek. Die persoon werd nog uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. En de komende weken worden extra zwaar voor mensen die last hebben van hooikoorts. De gaspollen bereiken nu namelijk de piek van een bloeiperiode. Volgens modellen van de Universiteit Wageningen kan de concentratie gaspollen de komende tijd oplopen tot wel honderden per kubieke meter lucht. De afgelopen weken viel de overlast nog mee, dat komt door de regen, dat zegt bioloog Arnold van Vliet, maar daar komt nu verandering in. Het weer nog, het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

oude tijd heeft afgedaan met al zijn duisterheden. De walmende petrolielamp behoort tot het verleden. Geen oliestel voortaan, die hebben afgedaan. Die tref je straks alleen nog maar in het Rijksmuseum aan. De elektriciteit is nou een boffie. Elektrisch zet je nou je bakkie koffie. Ja, elektriciteit brengt veel geriefelijkheid. En daarom is de leus van onze tijd. Doe het elektrisch, doe het elektrisch. Dat is de grootste zaligheid. Licht en warmte krijg je nu voor een

Het wassen en het koken en het kloppen, zuigen, vegen. Dat is een peulenschil als je Elektra hebt gekregen. Een baby van een jaar, die speelt het ook al klaar. Draai eventjes aan het knoppie en dan is hij voor mekaar. Ja moeder, je hoeft nou niet meer te slopen. Elektrisch gaan we ossenlapjes stoven. Geen stof meer op de grond, het is zindelijk en gezond. Met een paar centjes kom je makkelijk rond. Doe het elektrisch, doe het elektrisch.

De elektriciteit wordt nou een weldaad in je huisje. Je soepje wordt elektrisch nou gekookt op je fornuisje. Je pannetje blijft fris, geen roet, geen ergernis. Als je elektrisch kookt dan weet je dat het lekker is. Je hoeft niet bij je pannetje te blijven. Intussen kan je nog een briefje schrijven. Je kookt zonder gevaar en voor je het bent gewaar is nou je biefstuk in een wipje gaar. Doe het elektrisch, doe het elektrisch. Dat is de grootste zaligheid. Licht en warmte krijg je nu voor een krats per kWU. Doe het met elektriciteit. Dus niet meer kolen stoken, elektrisch je potje koken. Geen zwarte handen, in alle landen het ideaal van huisvrouw en

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Ongeveer 120 asielzoekers zijn gisteravond van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht. Volgens het COA was er voor hen vannacht geen plek in het opvangcentrum. Eerder gisteravond deelde het Rode Kruis weer maaltijden uit aan de wachtenden. En net als zaterdag kwam er ook hulp van een lokale boer die meloenen bracht voor de mensen. Het aantal ZZP'ers in Nederland blijft groot, ondanks dat de Belastingdienst strenger controleert. In de eerste 3 maanden van het jaar is het totale aantal zelfstandigen zelfs weer wat toegenomen. Sinds vorig jaar treedt de fiscus harder op als blijkt dat een ZZP'er eigenlijk gewoon in loondienst of als uitzendkracht werkt. De olieprijzen zijn met ruim 5% gedaald. Beleggers hopen op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran om de oorlog te beëindigen. Door dat optimisme gingen ook de Aziatische beurzen licht omhoog. De prijs van een vat Brentolie zakte gisteravond met 5,1% naar €84,35. En 2 mensen zijn gisteren om het leven gekomen na incidenten in de recreatieplassen. In het Limburgse Well kwam een Duitse man in het Leukemeer niet meer boven water. En in Oldenzaal overleed een bezoeker van recreatiepark het Hulsbeek. Die persoon werd nog uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. Het weer nog, het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De ogen van de wereld zijn vandaag weer gericht op de onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken is er een kans dat er vandaag al een deal wordt gesloten. De belangrijkste afspraak is dat de straat voor Hormuz weer open gaat. De olieprijzen zijn afgelopen nacht alvast gedaald na de optimistische signalen over de gesprekken met Iran. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer, dat zeggen organisaties die bemiddelen tussen buren tegen de NOS. Het komt onder meer doordat er vaker mensen bij betrokken zijn met verward gedrag of door taalproblemen. Vorig jaar kregen buurtbemiddelaars in Nederland ruim 20.000 meldingen van de ruzie in de buren binnen. Het aantal zelfstandigen in Nederland blijft groot, ondanks dat de Belastingdienst strenger controleert. In de eerste 3 maanden van dit jaar is het totale aantal ZZP'ers weer licht gestegen. Sinds vorig jaar treedt de fiscus harder op als blijkt dat een ZZP'er eigenlijk in loondienst of als uitzendkracht werkt. En de komende weken worden extra zwaar voor mensen die last hebben van gaspollen. Die bereiken nu namelijk de piek van een bloeiperiode. Volgens modellen van de Universiteit Wageningen kan de concentratie gaspollen de komende tijd weer oplopen tot honderden pollen per kubieke meter lucht. De afgelopen weken viel de overlast nog mee, maar dat komt door de regen, dat zegt bioloog Arnold van Vliet. Het weer nog, het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws. Uur naar

0: Dit is de Rozo Express met André en Dave.
1: U heeft er zin in, dat zie ik.
2: Ja, dat klopt. Is ook leuk.
1: Ja, is toch ook zo?
2: Ja, zeker weten.
1: Bent u wel eens vaker geweest bij het programma?
2: Nee.
1: Nou, en nu bent u hier aan deze kant.
2: Kijk.
1: Is toch mooi of niet?
2: Ja, geweldig.
1: Veel plezier, hè?
2: Oké, dankjewel.
0: De Rozo Express.
3: Hallo, daar zijn we weer.
4: Ja, daar zijn we weer. Het is zondag en dat betekent...
5: De Rozo Express.
4: Daar verheug je je al op. En het is weer zover. Zondag...
6: André.
4: Ja, ik ben even bezig met de annonce.
6: Het is zaterdag.
4: Wat is zaterdag?
6: De uitzending.
4: Zaterdag? Nee, zondag.
6: Nee, zaterdag.
4: Helemaal in de war, die vrouw.
6: Ja, nee, het is zaterdag.
4: Wel nee, hoe kom je daar naar bij?
5: Elke zaterdag tussen 10 en 1, de Rozo Express. Met André en Dave.
7: Echt waar?
4: Nou,

0: En het is vandaag zaterdag 23 mei. Welkom in de Rozo Express. De Rozo Express aflevering, even kijken hoor, 873 voor degenen die dat een beetje bij willen houden. We begonnen met ons wisselalbum en dat is deze week het album van Babe met als titel Babe. En daar is de koffie.
1: Ja, ik weet
0: het. Ja, deze heeft koffie gehaald. Dus. Ja, dat is onze brandstof, hè, van de uitzending. Goed, we begonnen met een nummer van ons wisselalbum en dat heette dus Rain in Spain. Nou, hier regent het in ieder geval niet in Nederland.
1: Nee, het wordt warm.
0: Genoeg regen gehad.
1: Ja, dat vind ik niet erg. Het wordt warm de komende.
0: Ja, het was goed voor de natuur, hè?
1: Ja.
0: Ja, voor de bloemetjes en de plantjes.
1: Nee, de bloemetjes en de bijtjes.
0: De bloemetjes en de bijtjes, ja ook.
1: Ja.
0: Ook dat.
1: Want de bloemetjes die horen onder de plantjes. Die horen bij de plantjes.
0: Ik ga trouwens even een probleempje hoop ik oplossen met mijn hoofdtelefoon. Maar ik hoor maar aan één kant.
1: Je hoort hem maar aan één kant?
0: Ja, is met mijn hoofdtelefoon.
1: Oh nee, hè?
0: Ja.
1: Hij hoort zichzelf maar aan één kant.
0: Ja, erg is dat.
1: Is dat erg genoeg of niet?
0: Dat is heel erg.
1: Ja, dat snap ik.
0: Hij komt zelf liever hier twee kanten in stereo. Ik hoor nou zit dan een beetje een mono-achtig.
1: Oh, nou ga even prutsen dan met je kabeltje.
0: Ja, ik weet niet wat er met dat ding aan de hand is.
1: Ga maar prutsen met het kabeltje, dan komt het goed. Gaan wij muziek draaien. En namens mij ook een hele goede morgen. En onder andere Jolanda en Linda die zitten te luisteren. Die zeggen al goedemorgen, André. En voor de rest, we zullen zien wie er nog meer gaat luisteren. Terug naar de muziek nu.

0: Het voordeel van sommige platen zijn dat de titel zelf niet meer hoeft te noemen.
1: Ja, waarom want, zou je dat niet doen?
0: Nou ja, goed.
1: Zon, zomer en amore.
0: Ja, goed. Zomer, zon en amore. Dit was Imca Marina uit 1976. En daarvoor draaiden we Anneke Grunlo uit 1961 met Flamingo Rock.
1: Ja, ik had altijd vroeger de neiging om altijd iets anders te zeggen over haar. Dat was altijd Anneke Kreunt zo.
0: Ja, ja. Ja. En Imca Marina hadden wij ook een andere naam.
1: Ja, Simca Marina.
0: Simca Marina.
1: Ja, dat was vroeger ook. Ja, dat was vroeger ook. Je had altijd van die benamingen. Die bleven dan zo, doorgaan.
0: Dat blijft dan ook hangen op een gegeven moment.
1: Ja, hangen sowieso.
0: Ja.
1: Hangen sowieso, ja. Ja,
0: vooral als je dan op een gegeven moment een simkaartje zou rijden. En die zie je tegenwoordig niet meer. Maar of het moeten gewoon de oldtimers nog zijn.
1: Ja, die zijn er ook.
0: Ja, ze zijn er inderdaad. Ik zag trouwens gisteren op de weg een heel oud Volkswagentje. Zo'n heel oud model uit de beginperiode, zeg maar. Dat is wel, die rijdt bij mij in de wijk rond.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Dus, dat is wel leuk, ja.
1: Tjoe tjoe! Oh nee, dat is
0: nee,
1: iets anders.
0: Nee, dat niet. Nee.
1: Ja.
0: Nee.
1: Er kwam geen stoom uit.
0: Nee, dat niet. En er kwam ook niet veel rook uit, dus heeft ze hem goed onderhouden.
1: Maar die Simca's, vroeger, ja. En tegenwoordig stop je Imca Marina gewoon in je telefoon.
0: Ja, simkaart. Kan tegenwoordig.
1: Simkaart.
0: Techniek staat voor niets.
1: Simkaart Marina, ja.
0: Ja, Simca Marina.
1: Ja,
0: oké. Okay. Er is wel een leuke box uitgekomen trouwens van haar.
1: Ja. En dus. Ze heeft ook een nummer opgenomen met Walter Cruz. Heeft haar Eviva in Spanje onder andere genomen. En ja, er zijn allemaal weer oude rotten in het vak sowieso. Want ook Ronnie Tober heeft een nieuwe single uit met iemand anders. Die is ook uitgekomen. Dus ja.
0: Wanneer is die uitgekomen trouwens?
1: Die is volgens mij afgelopen week uitgekomen.
0: Heb ik even gemist.
1: Je hebt wel...
0: Ik heb nog niet alles. Ik heb nog niet alles gehoord.
1: Wat?
0: Ja.
1: Kan niet.
0: Jawel.
1: Nee hoor.
0: Jawel.
1: Nee, deze.
0: Maar dan word ik wel weer op de hoogte gebracht.
1: Ja.
0: Ja, door degene die aan de overkant zit. Die
1: dat
0: aan
1: doe
0: de
1: ik altijd. Ik moet altijd even snel er doorheen fietsen. En dan is het zo van, oh dit is niks, dit is wel iets, dit is niks,
0: ja,
1: dit
0: dat
1: is wel iets.
0: Ik heb altijd 15 seconden regel.
1: Ja, ik ga bij mij altijd heel snel. Dit is niks, dit is wel iets. Oh, ik zie net, die had ik nog niet gezien. Zie net dat ook Rutger van Barneveld weer een nieuwe single heeft.
0: Oké, okay. Nou die gaan we plannen hoor.
1: Ja,
0: die gaan we plannen.
1: Wanneer
0: weten we nog niet, maar goed. Daar gaan we nog even over vergaderen.
1: Dus er is aardig wat nieuws bijgekomen. Dus,
0: zullen we eens even een beetje gaan bewegen?
1: Laten we dat maar even gaan doen.
0: Al dat koffie drinken, daar wil je ook niet, hè?
1: Nou ja, zoveel heb ik nog niet op hoor.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nee, ik ook niet hoor. Ik begin aan mijn eerste bak koffie vandaag. Kan nagaan.
1: Ja.
2: En hier is de ochtendgymnastiek onder leiding van Ab Gaubits.
3: Goedemorgen luisteraars, staat u al en klaar? Als u rechtop staat en begint met uw linkerarm omhoog, uw rechterarm omlaag, en dan gaan ze beide naar voren, ze wisselen, de ene komt omhoog, de andere gaat omlaag, en u trekt ze goed aan. Dus nu weer links hoog, dan rechts hoog. Wissel en wissel en blijf rechtop staan. De armen gestrekt en niet veren in de knieën. Dus een hakbeweging. Hoofd op, goed zo, trek en trek. En stoppen. En nu nog een keer de linkerarm voor, de rechter achter. En een makkelijke zwaai wisselen.

zwaai, hoeft niet hoog meer. 5, 6, en nu komt hij weer gestrekt. Ja, links en rechts. Hoog en laag, beide aantrekken. Ja, 6, 7 en 8. En los, los, makkelijke zwaai. Halt. Een spreidstand voor de volgende oefening. Grote spreidstand, de armen zeewaarts. De armen gaan eerst naar voren en dan omlaag tussen de benen door. Houd uw been recht, steek die armen zo ver mogelijk tussendoor, achteruit, diep voorover. Kom weer terug, de armen gaan naar voren en opzij. Met een zwaai, voor laag en voor opzij. Trek aan, tussendoor, voorover en terug opzij. Steek omlaag door en strak uit weer. Omlaag, op je benen recht, zijwaarts. Tussendoor en weer rechtop. Adem uit in de buiging en adem in bij het opkomen. Door omlaag, terug opzij. Nog één keer. Goed, en die laatste halve minuut, die gaan we een looppas maken. Nu, op uw tenen. U hoort ons niet en ik mag u niet horen. En u mag u zelf niet horen. We zijn op de helft, Jaak. Dat had je gedacht. We gaan nog lekker even door. Ja, toch niks aan te doen. Nog 8 minuten. Nog een minuut of 4 seconden. En nu ben je over tijd. Want dit was voor vandaag de laatste oefening. Goedemorgen, luisteraars.

0: En dat was hem weer. En? Ja, de ochtendgymnastiek onder leiding van Ab Gaubitz.
1: Yes.
0: Ja, die moest ik nog doen, maar ik denk, ik laat
1: hij
0: jou
1: was
0: even...
1: Hij was het bijna vergeten.
0: Nee,
1: vergeten.
0: Nee, ja, ik liet jou, nee, ik liet jou even in spanning.
1: Ja, tuurlijk. Ja, ja tuurlijk. Ja, ja mooi. Oh. Tuurlijk. Uh-huh. Dat is zo spannend, hè?
0: Ja, dat ook.
1: Ja, heel interessant.
0: Ik ga niks zeggen. Laat maar.
1: Laat maar.
0: Ja, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Maar goed, we hebben natuurlijk allerlei leuke dingen nog. En het Pinksterweekend komt eraan. En in het Pinksterweekend zijn er natuurlijk ook altijd wel hier en daar leuke dingetjes om te doen. En je kan naar allerlei markten en ga zo maar door. Dus we gaan je even op de hoogte houden natuurlijk ook van al die markten. En alles wat er te zien is bij in en om Breda, Oosterhout, et cetera. Want ja, we horen tot dezelfde regio. Dat is wel heel mooi. Ik vind dat wel heel mooi gezegd eigenlijk.
1: Hoe zei je dat nou?
0: We behoren tot dezelfde regio.
1: Kijk. Knippen we eruit dit.
0: Ja, ik vind dat...
1: Dat gaan we gebruiken voor een jingle of zo.
0: Ja, dat... Nou, ja, dat sowieso. Ja. Ja. Ja. Maar voor de rest natuurlijk nog heel veel meer. En natuurlijk ook allerlei leuke dingen. Maar zullen we maar eens even teruggaan naar muziek?
1: Ja.
0: Ja. Dat doen we onder andere met deze.

0: Dat is bijna een soort ping, maar dan een gong.
1: Ja. Maar dan een gong, ja, ja. Zoiets.
0: Ja, zo'n een gong-effect.
1: Een gong-effect.
0: Gong. Ja, gong. Nou ja. Zo denk ik dan, hè?
1: Ja. Jet Rebel was dit trouwens. Met zijn nieuwe single.
0: Ja, Jet Rebel. Ik weet nooit zo goed wat ik met hem aan moet. Want het is iedere keer anders bij hem. Het is nooit eenzelfde iets. En dat is bij mij wel dat ik denk zo van bij Jet Rebel. Zo van, ja, ik weet het niet.
1: Maar dat kan ook wel verrassend zijn.
0: Jawel. Ja. Maar dan is het lastig, zeg ik altijd.
1: In een bepaalde dingen te plaatsen of zo.
0: Ja.
1: Genre of iets dergelijks. Ja, maar hoe heet dat? Ik heb er niet zoveel moeite mee. Want ik vind hem wel leuk.
0: Ja, vanaf?
1: Er zijn bepaalde artiesten bijvoorbeeld. Ja, dat is heel heel voorspelbaar op een gegeven moment. En dat vind ik ook wel jammer.
0: Ja, er zijn artiesten bij die zijn zo voorspelbaar dat je gewoon weet van...
1: Dan hoor je bij de eerste
0: is dit nieuw?
1: Dan hoor je bij de eerste pingel en dingetje hoor je al van oké.
0: Okay, ja, precies. Weer.
1: Ja.
0: Ja, zo is het wel.
1: Ja,
0: iets heel anders, want vandaag kun je tussen 11 en 4 uur namelijk terecht in winkelcentrum Arkendonk voor een straatspektakel. Nou, het straatspektakel is straattheater, spelletjes en kinderactiviteiten. Het is van 11 tot en met 4 uur en het verandert het winkelcentrum in een groot kinderfestival vol activiteiten, theater en entertainment. Volgens de organisatie, en het is Stichting Stoof, blijft het succesvol concept van vorige edities en grotendeels behouden. Al vindt dit jaar meer plaats in de openlucht van binnen en het van binnenin en het buurthuis. Laten we het zo zeggen. Zo moet ik het goed zeggen. Nou ja, de populaire stickerkaarten keert terug en kinderen kunnen langs verschillende activiteiten gaan om stempels te verzamelen. En hierdoor wordt het nog leuker. Nou, het kan dus allemaal. Dit kun je dus doen. En dat is tussen 11 en 4 uur vandaag bij winkelcentrum en in winkelcentrum Arkendonk hier in Oosterhout. Terug nu naar de muziek. En dit nummer doet je heel erg denken aan de vorige single van deze man. Want dat was Oh What a Kiss. En deze gaat ook over kussen.

0: Ik vind dit zijn van die plaatjes.
1: Oké, dan heb ik het goed verstaan.
0: Ja. Zo ja, het Super Snoopy.
1: Maar goed, dat laatste.
0: Ja, dat... nee, het hoort er gewoon bij. Ja. Toby Rex en het Super Snoopy. En ik ben geen Super Snoopy, hoor. Zo zie ik mezelf niet. Maar er zijn mensen bij die zeggen dat wel eens dat je een Super Snoopy hebt. Maar ja, goed. Met Mark op de PC. En we zijn aan het luisteren. En Carine met mijn gsm naar de winkel. Nou ja, goed. We zijn weer aan het luisteren. Dag, Mark.
1: Oh,
0: ja, Mark. Wat gezellig. Dus yes. Dus eindelijk, Mark, ik ben blij dat we ook weer even wat horen van jou, want dat is ook belangrijk. En Mark, die is er helemaal weer bij. Ik zie Jolanda, die zegt nog niet zoveel. Linda, die komt iets later. Dus. Maar ja, goed, ik vind het wel leuk dat ik Mark ook weer hoor. Dus, zoveel werk. Ja, ik snap het, Mark. Soms dan heb je heel veel werk. Ik heb de laatste tijd ook heel veel werk gehad. Maar ik probeer altijd nog wel eventjes hier en daar ook nog eventjes rust te nemen. En te genieten van allerlei leuke dingen. Dus,
1: dat is waar. Ik zeg altijd zo, de boog kan niet altijd gespannen staan.
0: Nee, maar daar moet je wel een beetje voor oppassen. Want soms lukt het echt, dan lukt dat niet. Nee.
1: Nee, dus, dat klopt.
0: Maar dat komt, gaat goed. Gaat goed komen. Dus dat komt helemaal goed.
1: Ja.
0: André, weet je wat het punt is? Op 15 en 17 juni is er weer een open luchttheater in Oosterhout.
1: Oké. Okay.
0: Maar nou komt het dus. De voorbereidingen voor de Oosterhoutse nieuwjaarsrevue zijn alweer in volle gang. En hoewel de voorstellingen pas dit zijn eigenlijk de audities, zeg maar. Op 2, 3, 4 en 5 januari is de organisatie nu al gestart met het zoeken naar nieuwe spelers en zangers voor de revue voor in Theater de Bussel. Nou, eigenlijk zijn het audities in het Openluchttheater. Want het zijn audities, dus je moet niet denken dat het dan al gelijk de nieuwjaarsreview is, want dat kan helemaal niet natuurlijk.
1: Nee, maar dan zijn de audities. Het zou of laat zijn of vroeg zijn.
0: Ja, dat kan ook natuurlijk. We doen het midden in de zomer. Dat zou toch een goede kunnen zijn. Ja. Maar in ieder geval, dan worden ze gehouden. En op 15 juni dus en 17 juni worden de audities gehouden. En voor enthousiaste en getalenteerde deelnemers uit Oosterhout en omgeving, die kunnen meedoen aan die review. En die kunnen zichzelf opgeven. De auditie avonden die beginnen om 7 uur 's avonds in het Openluchttheater Oosterhout. En bij slecht weer wordt er uitgeweken naar het Theater de Bussel. De organisatie zoekt mensen van 16 jaar en ouder die plezier hebben in acteren en zingen. En ervaren op een podium is daarbij natuurlijk geen vereiste, maar is wel fijn als je dat hebt natuurlijk sowieso, des te makkelijker wordt het voor de organisatie. Maar enthousiasme en inzet en voldoende tijd om te repeteren is eigenlijk het belangrijkste. Vanaf september wordt er iedere maandagavond gerepeteerd en richting natuurlijk de voorstelling in januari. Nou, tijdens de audities wordt deelnemers gevraagd coupletten en een refrein van een lied naar keuze voor te bereiden. Kandidaten kunnen vooraf aangeven welke auditieavond hun voorkeur heeft door een mail te sturen naar Annette. Dus dat is Annette met dubbel N en dubbel T. @nieuwjaarsrevue.nl. Dus Annette, apenstaartje, nieuwjaarsrevue.nl. Met de audities hoopt de organisatie opnieuw een grote groep betrokkenen Oosterhouters en natuurlijk uit de buurt voor een revue vol muziek, humor en herkenbare verhalen uit de stad. Dit is Rob de Nijs.

0: Sommige singles blijven gewoon mooi, ondanks dat deze al uit 1976 afkomstig is. Het is allemaal afkomstig van het album Net op Tijd van Paul Eduard, want daar hebben we het over. Met als titel De Foto en daarvoor natuurlijk Oude Mensen van Rob de Nijs uit 1986.
1: Ja, Paul Eduard die had natuurlijk zijn eigen band op een gegeven ogenblik. En hij deed ook veel solo dingen. Maar ja. Hey André, kijk, ja. jij op vrijdagavond naar een desbetreffend programma over musical?
0: Nee, die heb ik niet gezien hoor. Nee.
1: Dus je moet hem nog terugkijken? Of je kijkt het wel?
0: Ja. Ik kijk het wel, ja.
1: Ja, want natuurlijk, ik vind het leuker als heel veel andere programma's. En op dit moment, want ja, je hebt natuurlijk de familie Gillis. Maar ja goed, ja, Peter is nu veroordeeld. Petertje is veroordeeld.
0: Nou, zal er een hoge beroep gaan, denk ik?
1: Nou, ik weet niet of hij dat ging doen. Want ik geloof dat hij een beetje schrok van Ali B. Dat hij toen een hogere straf had gekregen. Dus volgens mij gaat hij dat misschien niet doen. Maar in ieder geval, ja, leuke tv. En ik vind altijd ik vind dat showprogramma over die musicals. Ik vind het zo leuk. Het heet Stars on Stage. En het is echt waar. Het is een aanrader om te kijken. En zo zijn er heel veel leuke dingetjes die wat ik wel leuk vind. Nou, vanavond heb je natuurlijk ook weer die shows. Ik moet toegeven, ik moest er heel even een klein beetje aan wennen. Vanavond trouwens even tot hier ook. Maar ik moest een klein beetje wennen aan het nieuwe RTL-programma. En dat is met Jamai en... Buddy Vedder, sorry. Ja, en ik vind het eigenlijk leuker als de Staatsloterijshow met Helene Hendricks. Ik vind het een beetje saai.
0: Ja,
1: ik weet niet wat...
0: Ik heb er meer dingen over gehoord.
1: Zij moet dit soort shows niet doen. Kijk,
0: Misschien is het niks voor haar.
1: Bij zo'n Staatsloterijshow moet je bam, dan moet je echt even naar voren toe staan. Want bijvoorbeeld iemand als Marklein Essing, die kon dat heel goed. En Willem Ruijs kon het ook heel goed, dat soort dingen. Die konden dat heel goed, maar zei, ik weet het niet. Het is een beetje saai. Maar daarentegen dus, Jamai en Buddy, die House of Hide and Seek presenteren. Ik vind het leuk. Het is leuke tv. Het kijkt lekker weg. Het is niet, je moet niet denken zo van, oh jee. Want dat is het niet. Maar het is gewoon, het kijkt heel lekker weg. En natuurlijk heb je ook nog bijste kijkers vandaag om te kijken. Dus ja, er zijn een hele hoop leuke dingen om weer te kijken.
0: Heb jij trouwens de nieuwe serie van Vlodder al gezien?
1: Nee, ik heb hem nog niet gekeken.
0: Staat een video.
1: Ja, dat weet ik, want hij komt alleen op Videoland.
0: Ja, ik heb hem al gevolgd. En iedere dag verschijnt er een nieuwe aflevering. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het een beetje te overdreven. Te lollig, laat ik het zo zeggen. En bijna in iedere zin moeten ze wel lollig zijn of zo.
1: Ja, dat is
0: vind ik
1: zo.
0: Een beetje te over de top, zeg maar.
1: Ja. Maar Vlodder was zelf ook over de top. Misschien is
0: ja,
1: dat...
0: dan wel, maar ja...
1: Misschien is het dat ook wel.
0: Ik weet niet. Ik heb zo het idee van dat het een beetje echt gemaakt is voor alleen nog maar, het moet alleen maar leuk zijn of wat dan ook. En de manier van acteren vind ik een klein beetje over de top.
1: Als het maar lekker wegkijkt, zeg ik, dan vind ik op dit moment dat vind ik het belangrijkste.
0: Dat wel. Gewoon lekker ontspannen tv noem ik dat.
1: Oh ja, zeker.
0: Maar dat is wel iets dat mij eigenlijk opviel.
1: Ja, ach ja, kijk, je kan ook niet verwachten dat het supergoed is, want dat werkt gewoon niet.
0: Nee, nou, er werd dus ook op een gegeven moment gezegd van, je moet het eigenlijk niet vergelijken met de originele serie. En dat is ook natuurlijk wel, maar onbewust betrap ik mezelf er wel op dat dat toch wel gaat doen.
1: Nou ja, ik kan dat wel goed, want ik heb natuurlijk ook...
0: Trouwens, er komt wel een tweede serie aan, hè?
1: Ja.
0: Dat is inmiddels al wel bevestigd. Dus,
1: Nou, ik heb bijvoorbeeld ook, als je kijkt naar dingen met Mr. Bean, Rowan Atkinson. Ik zie Mr. Bean niet als hij een detective speelt. Hij heeft ook een detective, hoe heette die ook alweer? Er zijn een aantal afleveringen van een detective serie. Het speelt zich af in Frankrijk. Ik ben even de naam kwijt, maar in ieder geval, daar speelt hij iemand heel anders. En dan zie ik Mr. Bean niet meer.
0: Nee, okay.
1: Die zie ik niet meer. Ik kan het heel goed. Ik kan het heel goed laten, heel goed van me af laten glijden. Maar we gaan op naar het nieuws, want we hebben nog twee platen voor je.
0: Ja, klopt.
1: En dan zijn we daarna vlug weer terug. Onder andere Benny Sink zometeen met Beach House. Maar

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Aan de zuidwestkust van Frankrijk zijn gisteren twee zwemmers verdronken nadat ze werden meegesleurd door de zee. Een 56-jarige Duitse vrouw en een man van in de 60 kwamen om het leven. In de regio gold al een waarschuwing voor gevaarlijke muisstromen. Dat zijn verraderlijke stromingen die vanaf de branding dieper de zee intrekken. De ogen van de wereld zijn vandaag weer gericht op de onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken is er een kans dat er vandaag al een deal wordt gesloten. De belangrijkste afspraak is dat de straat voor Hormuz weer open gaat. De olieprijzen zijn afgelopen nacht alvast gedaald na de optimistische signalen over de gesprekken met Iran. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer, dat zeggen organisaties die bemiddelen tussen buren tegen de NOS. Het komt onder meer doordat er vaker mensen bij betrokken zijn met verward gedrag of door taalproblemen. Vorig jaar kregen buurtbemiddelaars in Nederland ruim 20.000 meldingen van ruzie in de buren binnen. En Oekraïne vraagt om een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad na nieuwe Russische aanvallen. Dat laat de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken weten. De minister eist een stevig antwoord op de aanvallen die dit keer vooral gericht waren op de regio's rond de hoofdstad Kiev. Daarbij werden ook studio's van de Duitse tv-zenders geraakt. Dan nog het weer. Het warme zomerweer blijft nog een paar dagen aanhouden. In het zuiden kan het hier en daar tot een regionale hittegolf komen. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.

0: de trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.

0: afkomstig van ons wisselalbum van deze week. Het debuutalbum van Beep. Met de gelijknamige titel dus. Dit was Wonderboy. En uit 1979 eigenlijk. Het album komt uit 1980. Maar oké. Okay. Ons wisselalbum. Welkom in het tweede uur van de Rozo Express. En als je nou denkt, waar is Dave gebleven? Nou, die is even kost gaan halen. En hij zei van, nou, dat red ik wel voordat de plaats is afgelopen. Dus... maar ik zei, nou, dat red je niet. Hij zei dus wel. Goed, maar ik heb weer gelijk gekregen. En dat vind ik altijd zo leuk als ik gelijk krijg.
1: Ik zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn. Maar andere zijn heel verdrietig.

0: Onze A- en B-plaats van deze week, Willeke Alberti uit 1964. Met mijn dagboek als de A-kant en als B-kant dus die zomerdag. En als je dan denkt van die versie van mijn dagboek. Ik hoorde daar toch iets aan. Nou, was een grapje van mij. Dus,
1: ja, maar dan had je
0: Engels,
1: het grapje.
0: De Engelse en Nederlandse
1: versie. Maar waarom had je het grapje dan niet dubbel gedaan?
0: Hoezo?
1: Nou, dan had je ook die zomerdag moeten doen in het Nederlands.
0: Ja, dat had ik
1: ook. Ja, dan moet je het ook compleet maken.
0: Nou, dus de volgende keer, hè?
1: Ja, dus. Ja, had ook gekund.
0: Trouwens, ik weet trouwens nog niet eens of ik die Engelse versie heb trouwens.
1: Zeker weten.
0: Ga van de week eens even graven in mijn archief.
1: Ja, ik heb hem sowieso, dus...
0: Ja, maar ja, goed, jouw collectie is ook ietsje groter.
1: Ah, echt waar?
0: Ja.
1: Nee, ik weet van niks.
0: Nee,
1: ik weet van niks.
0: Nee, oké.
1: Nee.
0: Je hebt toch een extra flat zoals hier?
1: Nee hoor, dat valt allemaal best wel mee.
0: Ja,
1: valt allemaal best wel mee.
0: Nou, een halve flat dan?
1: Ja, zoiets.
0: Ja, zoiets.
1: Ja,
0: okay.
1: Zoiets. Dat misschien wel, ja.
0: Ja.
1: Ja, even kijken, want er komen natuurlijk alle reacties binnen. Wat heb ik nog van Jolanda? Ja, en van Linda natuurlijk. Oh ja, ja. Ze was wat later, dus Linda, maar ze is er nou bij. Dus de schone madame, die is er weer bij. Hè. Ja, nou. en we hebben nog een schone madame, die zit ook te luisteren. En een schone meneer. Want anders dan krijgen we direct dat ik ook nog seksie van de schone madame. En dan krijgt Mark, die gaat onmiddellijk tegen me zeggen van, schone madame?
0: Ja.
1: Nee, Mark is niet vrouwelijk. Nee.
0: Okay.
1: Zijn vrouw wel, maar Mark is niet vrouwelijk, nee. Nee, tenminste, niet dat ik weet. Of hij moet natuurlijk iets doen wat wij niet weten. Maar ja, dat is even te zijn.
0: Okay,
1: sorry Mark. Grapje. Ach ja, dus zo moet je dat doen. Hè. Kijk, want dan krijg je gegarandeerd.
0: Mark, ik probeer het een beetje in toom te houden, maar het lukt niet altijd.
1: Wie, mij?
0: Ja, jou in toom houden.
1: Luister, mij in toom houden is maar heel weinig mensen gelukt.
0: Ja. Ja,
1: dus,
0: ja, ik probeer het al jaren, maar goed, hoe lang maken we dit programma nou al? Heel lang, hè?
1: Lang genoeg, ja.
0: Ja. Trouwens, van de week wel eens even opzoeken, trouwens.
1: Dus nou, de 19e jaargang.
0: Ja, het is de 19e jaargang. En,
1: volgens mij heb jij...
0: 18 jaar, geloof ik dan.
1: Ja, zeker 18 jaar. Ja, ruim 18 jaar.
0: Oh, al zo lang.
1: Ja, want de eerste instantie deed ik even niet mee. Maar ja, toen kwam er...
0: Wat een uithoudingsvermogen.
1: Toen werd het zomervakantie en toen... alsnog.
0: En wat een uithoudingsvermogen heb ik, hè? Dat ik dat zo lang volhou.
1: Ja, dat. Ja. Ja. Op maandag 25 mei, tweede Pinksterdag dus, dat is aanstaande maandag, staat Breda opnieuw in het teken van de jaarlijkse Nassau-dag. Nou, tijdens het evenement wordt verschillende historische locaties stilgestaan bij het rijke Nassau-verleden van de stad Breda. Bezoekers kunnen verspreid door de binnenstad deelnemen aan rondleidingen, wandelingen, demonstraties en andere activiteiten voor jong en oud. Nou, als je meer wil weten, dan ga gewoon eventjes naar bredanassaustad.nl. Daarop kun je alles zien en daar krijg je dus ook over de Nassau-dag dingen te horen. Want die is dus aanstaande maandag tussen 11 en 5 uur is er weer de Nassau-dag dus in Breda. En onder andere bezoek aan Kasteel van Breda, de Grote Kerk, Begijnhof, Stadhuis en het Nassau Hotel en zijn mogelijk. En er is nog veel meer. En de entree is gewoon gratis en je kan de hele dag dus lekker daar door de Nassau-stad Breda wandelen. En dan krijg je die verhalen te horen. Die je natuurlijk normaal niet hoort als je door zo'n stad heen loopt. Maar dan op dat moment heb je die verhalen dus wel. En wordt er ook wel dingen nagespeeld. Dat weet ik ook. Dus ik zou zeggen, ga daar eens naar kijken. En er is ook s'avonds nog een lezing door Femke Deen over de Nassau-vrouwen van Breda. En daar moet je wel voor betalen. De entree is €12,50. En voor erfgoedleden, €15. En voor erfgoedleden is het €12,50. Maar dat is allemaal op maandagavond in de Grote Kerk van Breda. En dat vanaf 7:30 s'avonds. Maar aanstaande maandag dus ook die Nassau-dag. En die is wel gewoon gratis. Dus dat allemaal op tweede Pinksterdag, oftewel maandag 25 mei.

0: De nieuwe single van Ilse de Lange was dit. En daar zou je ook een nieuwe single van Marianne Wack met Step into the Sun. Nou, dat is niet zo moeilijk hoor vandaag.
1: Nou, je moet niet in de zon stappen, want dan verbrand je. Dus,
0: ja, je moet je eigen wel goed insmeren. Liefst, ja, maar, eigenlijk met minstens met factor 5.
1: Ja, maar even voor de duidelijkheid. Ja. Je moet niet in de zon stappen. Heb je ooit wel eens in de zon gestapt?
0: In het zonlicht stappen, bijvoorbeeld.
1: Ja, maar ze zegt step into the sun.
0: Ja, oké. Okay, maar ja, dat is natuurlijk
1: step into the sunlight, dat is nog een ander verhaal. Maar als je in de zon stapt... Ja, heb je er wel eens over nagedacht?
0: Nee, dat overleef je niet.
1: Nee, precies. Nou, je overleeft dan niet als je er in de buurt komt.
0: Nee, inderdaad.
1: Nee, nee als je er een paar honderd meter vandaan bent, is het al foute boel. Oh,
0: ja, dat kan je wel zeggen, ja.
1: Ja, dan verbrand je al levend.
0: Maar dus ja, ben ik hem wel even onderweg, hoor, dan voor ik zover ben.
1: Ja, nou, dat sowieso ook. Dat sowieso ook, zeker weten. Dat sowieso ook, zeker weten. Maar ja, goed. Ja, dat is altijd. Het is altijd lastig natuurlijk. Maar ja, step into the sun. Nee, nee, dat ga ik toch maar niet doen. Nee, nee. Nee,
0: en dan zingt Ilse de Lange op een gegeven moment something good.
1: Ja, okay. Nou ja, dat staat op dat moment niet meer goed.
0: Daarom had ik dit blokje zo samengesteld. Ik denk, als je die twee titels achter elkaar zet. Dus.
1: Ja, klopt.
0: Dus zo doen, hè? Ja,
1: ja, maar dan, nee, dan voelt het allemaal niet meer zo goed als je er zo over nadenkt.
0: Nee, dat helpt zelfs factor 50.
1: Nee. Just, ach ja, zo zijn er tig dingetjes natuurlijk in de met teksten die je kunt bedenken voor dingen. Ja, lijkt me niet handig zo'n tekst. Maar ja, goed, je weet het natuurlijk nooit. En dat is eigenlijk het belangrijkste.
0: Ah, dat is dan creatieve vrijheid, noemen ze dat, geloof ik. Nee.
1: Creatieve vrijheid.
0: Ja, creatieve vrijheid.
1: Ja, dat. Ja, ja, nou, zo
0: of
1: zou
0: je. Artistieke vrijheid kan ook.
1: Oeh. Ja, artistieke vrijheid. Ja, dat kan ook. Dat kan ook, ja.
0: Verzin nou iets, hè?
1: Nou, dat zeker.
0: Ja.
1: Dat zeker weten.
0: Heb jij nog een leuk berichtje voor de Pinksteren?
1: Nou, ik denk dat zometeen.
0: Ja?
1: Zometeen. Ja, ik ga eerst nog eventjes Rob de Nijstra draaien.
0: Nou, dan gaan we eventjes twee versies van Huis in de Zon van Rob de Nijstra draaien.
1: Lekker.
0: Ja, oké.
1: Ga ervoor.

0: single van Rob de Nijs met Huis in de Zon. En daarvoor draaiden we trouwens de speciale dansversie.
1: Nou, je draaide eigenlijk ook nog eens een keertje de albumversie van Huis in de Zon. Want eigenlijk is
0: de albumversie.
1: De single version is net iets op tempo dan deze. En ja, die dansversie. Ja goed, voor mij mogen ze die overslaan, maar dat is persoonlijk. Want
0: nou, ik had hem ook iets ingekort. Want vooral het laatste stukje was wel heel veel van hetzelfde. En vandaar dat ik hem over heb laten vloeien in het deze albumversie dus.
1: Ja, voor mij mag het allemaal wat. Is het allemaal wel wat. Ja, ik vind die dansversie een stuk minder goed. Maar dat is even. Dat is natuurlijk een. Dat is natuurlijk compleet. Dat is een persoonlijk iets. Iets heel anders. Want door de jaren heen zijn er natuurlijk aardig wat in Breda al geweest. Nou, ook weer in Breepark. Live dansmuziek. En ga zo maar door. Uit onder andere Indonesië, Tahiti en Hawaii. Authentieke sfeer met prachtig decor en veel ambiance. Medium, massagestands en ga zo maar door. En een grote foodmarkt. Oftewel streetfood snacks en tropische drankjes. Een grote Aziatische foodmarkt. Meer dan 250 stands met unieke producten en wereldse items. Oftewel, het is weer tijd voor een Passamarlam Asia. In Asia, zoals dat mooi in het Engels zou moeten zeggen eigenlijk. En dat allemaal in Breepark. Vandaag, morgen en overmorgen dus. Het was gisteren is het al begonnen. Vandaag is het tot 10:30 vanaf 1 uur. Zondag is het van 12 tot 9:30. En aanstaande maandag 25 mei is het ook nog van 12 tot en met 7:30 s'avonds. Dus vandaag is het tot 10:30 in Breepark. En dan heb je dus de Passamarlam Azië, oftewel Asia. En ja goed, daar is van alles te doen. Entree is €10 en voor een dagticket voor volwassenen en kinderen tot en met 3 jaar zijn gratis. En vanaf 4 jaar tot en met 11 jaar is het €5. En €10 dus voor volwassenen. Vandaag dus nog 23 mei, zondag 24 mei en maandag 25 mei in Breepark in Breda. Daar heb je weer die Passamarlam Azië. Ik neem je even mee naar de zon en de zomer. Ah.

0: met z'n allen in de trein.
1: In de Rozo Express, onder andere?
0: Ja, dat kan. Hij kan in de Rozo Express, hij kan overal zijn. Je hoorde Rijk de Gooier uit een periode dat Rijk natuurlijk heel populair was. 1969 en met z'n allen in de trein. Met een kinderkoor trouwens erbij. En daarvoor ook nog Sascha en Paul. De enige Nederlandstalige single die dit duo maakte. En in 1974. En ja goed, Sascha en Paul. Jetty Wales uit My Thai zat er in eerste instantie in. En Paul was Paul Guldenaar. En onder de namen Paul Ellis en Paul King maakte die ook platen. Jetty werd na 2 singles vervangen door Annette Hesterman. En daarmee maakte hij nog 2 singles in 1975 en 76. Maar er zijn uiteindelijk maar 4 singles van uitgekomen van deze. En de eerste single was dus met Jetty Wales, die later in My Thai zat. En dat in 1974. Goed, tijd voor hele andere muziek nu. Want het is nu weer hoog nodig tijd voor, niet terug in de tijd echt, maar ja, ook wel vooruit, zeg maar. En we gaan op de achterbank zitten. Ja, met niemand minder dan Tessa June. Ik vind het een plaatje. Ik vind het niet slecht, maar ik vind het ook niet spectaculair.
1: Nee, en als je goed luistert, is het ook een beetje een ondeugend liedje.
0: Dat is waar, ja. Dat is waar.

0: loving you. Oh, me loving you.
1: Het is een single van Gordon en Replay.
0: Ja, ik vind dat dit best wel aardig is. Ik vind dit best goed gedaan, dit. Het is, Gordon moet eigenlijk gewoon, en dat vind ik een beetje het probleem. Gordon moet eens een keer wat lekkere positiviteit gaan doen. En een beetje dit soort dingen gaan brengen. En dan is het helemaal goed. Dus Gordon, kom op, ga de positiviteit in. En niet alleen maar overal over klagen.
1: En Suzanne kun je oppakken.
0: Ja, dat ook, want het is sowieso natuurlijk lastig, maar hij moet van dat hij moet er zorgen dat hij van zijn klaagimago afkomt.
1: Ja, ja.
0: En dat hij gewoon eens lekker gaat, dat hij gewoon eens gaat doen wat hij moet doen, en lekker zingen en lekker vrolijk doen en geen dingen doen dat ik denk zo van, ja, maar jongens, waarom wil je dit? Ja, waarom doe je dit? Het is helemaal niet nodig.
1: Even iets anders, hè, trouwens. Je had het net over Rutger van Barneveld, hè?
0: Ja,
1: denk van, wie was dat nou ook?
0: Ja, die kwam uit dingen. Die kwam uit, Oh, mijn Helena.
1: Ja, dit zijn nieuwe singles.
0: Ja, au. Oh.
1: Juist. Ja,
0: oh, mijn god, nee.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft eventuele verwachtingen over een snel akkoord met de Verenigde Staten uitdrukkelijk getemperd. Een woordvoerder liet vanochtend weten dat Iran de geruchten over een snelle deal tegenspreekt. Afgelopen weekend kwam er vooral vanuit de Amerikaanse hoek nog de boodschap dat zo'n akkoord er snel aan zou komen, maar Teheran trapt nu dus op de rem. Een vliegtuig van Air France dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen is vanochtend op Schiphol geland vanwege rook in de cabine. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland is niemand gewond geraakt. Alle passagiers konden zelfstandig het toestel verlaten. Aan de zuidwestkust van Frankrijk zijn gisteren twee zwemmers verdronken nadat ze werden meegesleurd door de zee. Een 56-jarige Duitse vrouw en een man van in de 60 kwamen om het leven. In de regio gold al een waarschuwing voor gevaarlijke muisstromen die water vanaf de branding dieper de zee intrekken. En het aantal ZZP'ers in Nederland blijft groot, ondanks dat de Belastingdienst strenger controleert. In de eerste 3 maanden van het jaar is het totale aantal zelfstandigen zelfs weer licht toegenomen. Sinds vorig jaar treedt de fiscus harder op als blijkt dat een ZZP'er eigenlijk gewoon in loondienst is of als uitzendkracht werkt. Het weer nog. Vanmiddag blijft het droog en zonnig. Bij een zwakke noordenwind wordt het zo'n 25 tot 27 graden. In het zuiden kan al de 31 graden worden aangetikt. Morgen belooft de meest benauwde dag van deze warme periode te worden. Het blijft zonnig en de temperaturen lopen verder op. Op de Wadden wordt het zo'n 25 graden, terwijl het kwik in het zuiden tot 33 graden kan stijgen. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

0: reizen graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.
1: Goedemiddag.

0: Welkom in het derde uur weer van de Rozo Express. En dit was een track van ons wisselalbum van deze week. Babe was dit. En wat is er meer over te vertellen?
1: Van het album.
0: Dit, ja, eigenlijk dat we dit nummer ook nog wel kennen.
1: Kennen. Ho. Niet iedereen kent het.
0: Nee, dat klopt. Daarom gaan we hem ook straks
1: draaien. Dan moet je ook. Nee, straks,
0: ja.
1: Nu.
0: Ja, nu. Ja.
1: We gaan hem eigenlijk nu draaien. Ja. Heel simpelweg. Ja, we gaan hem nu draaien. DXL track.
0: Nee. Die komt daarna.
1: Ja. Nou, geen. Je gaat eerst. Wat ben jij nou weer aan het doen geweest?
0: Even op de playlist kijken. Dat staat duidelijk aangegeven.
1: Nou, er staat niks aangegeven over. Nee, ik zie geen XL track aan.
0: Nou, die staat na deze plaat.
1: Love Town van Timeless.
0: Ja.
1: Ja, maar staat niet bij.
0: Dit is niet een XXL-track.
1: Staat er niet bij.
0: Goed, kijk maar eens.
1: Ja, ze hebben de playlist hier voor me, dan moet je maar kijken. Kijk maar op de website, staat er niet bij, hoor.
0: Doen.

0: Why? Oh, why?
1: Ja, daar kan ik er ook van maken natuurlijk, hè?
2: Ja, nee, doe maar niet.
1: Nee, toch
2: nee,
1: niet?
2: Nee, doe maar niet.
1: Nee. Oké, dan niet. Echt? Ja, jammer. Ja, ik dacht zo van, dan doe ik het een why versie van.
2: Okay.
1: Maar dan, nee, dan niet. Dan doen we dat niet. Nee, ja.
2: Nee.
1: Goed. Tijd voor de XXL-track nu, want je hoorde trouwens Bonnie Sinclair en Unit Gloria samen, hè?
2: Ja.
1: Tijd voor de XXL-track. En waar die vandaan komt, volgens mij is hij zo illegaal als de pest. Ja, heb ik het idee.
2: Hij staat wel op de cd, dus.
1: Ja, maar welke cd?
2: Ja, die cd van Babe.
1: Van Babe?
2: Ja.
1: We hebben Timeless, toch?
2: Babe? Nee, Babe. Hebben we hier.
1: En ik heb geen XXL-track op de website staan. Waarom niet?
2: We gaan wel eens even kijken, want er is iets misgegaan waarschijnlijk.
1: Ja, dan heb jij iets niet goed gedaan, André. Nou, want ik dacht, ja, Timeless ging draaien nou. Nou, dan draaien we nou Babe, toch? Ja.
2: Ja.
1: Doen we dat, ja.

0: En dat was onze XXL-track van deze week.
1: Een hot shot.
0: Hot shot.
2: Ja, dan had je eigenlijk nou dingen erachteraan moeten draaien, hè? Herman Brood met hot shot.
0: Ja, dat
2: ja, dat, ja, dat, ja. Was dan helemaal het plaatje compleet gemaakt.
0: Ja, oké. Okay.
2: Goed, maandag 25 mei, oftewel tweede Pinksterdag, is er in het NAC-stadion aan de Radverlegstraat nummer 2 in Breda weer een XXL Flowmarkt, oftewel gewoon een supergrote snuffelmarkt, zeg maar gerust. En je kan er heel veel kramen vinden. Meer dan 250 marktkramen zijn geplaatst. En daarop staan allerlei leuke dingetjes die je kunt krijgen tegen vaak dumpprijzen. En ja, de zoldertjes en schuren die zijn weer leeggeruimd, wordt er dan altijd gezegd. Nou ja, ik weet niet of dat zo is. En er staan heel veel particuliere standhouders. En gewoon weer volop leuke dingen. Dus de kraampjes gaan gevuld worden met duizenden stuks aantrekkelijke koopjes. Ga ze maar door, boeken, platen, van alles en nog wat kun je er vinden. En we hopen dat je er gewoon van kunt genieten. Dus dat allemaal aanstaande maandag. Van 10 tot 5 uur kun je terecht aan de Radverlegstraat nummer 2, oftewel het NAC-stadion in Breda. Op de parkeerplaats daar kun je dus weer naar naar parkeerterrein P5 trouwens. Kun je weer genieten van die Flowmarkt.

0: Ja, dat was Timeless. Of dat is voortrijden bij Timeless. Dit was Supermoon met Limbo. En daarvoor dus Love Town van Timeless. Ondertussen heb ik even de website even bijgewerkt.
1: Ja, heel goed gedaan.
0: Gisteravond.
1: Grote dus, jongen.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja, wat was jij gisteravond aan het doen dan?
0: Nou, ik was een beetje laat thuis gisteravond. Hè?
1: Ja, hoe kwam dat?
0: En toen moest ik nog eventjes de tracks voor jou nog even bijvoegen.
1: Maar hoe kwam het dat jij laat thuis was dan?
0: Nou, ik had een lekker stranddagje.
1: Je had een lekker stranddagje?
0: Ja, een stranddagje. Ja.
1: Ja. Dus. Ja, dat hoort er ook bij, hè? Lekker stranddaagjes.
0: En dus. ik heb al lekker gezwommen, dus het water was beter als een week geleden.
1: Beter als een week geleden?
0: Ja, het was nog echt ijskoud.
1: Maar dat zeggen ze altijd, ijskoud hoort er toch bij?
0: Wat, ijskoud, wat bedoel jij?
1: Ja, dat ijskoud, als iets ijskoud is, dat er toch bij hoort.
0: Nee, hoe bedoel jij?
1: Ja, alleen als die ijs en ijskoud is, ja. Nou ja, goed, dat was toch eens de slogan altijd. Nou, dan is deze...
0: Oh, dat bedoel jij.
1: Yay! Yeah. Ja, okay. Hij is wakker.
0: Ja. Ja, nee, ik ben al heel tijd wakker.
1: Jij zegt het. Ja.
0: Alleen gisteravond even niet waarschijnlijk.
1: Nou, dat is één wat zeker is.
0: Ik heb het even gecorrigeerd. Dus als je de playlist aan het volgen bent, dan refresh even. Want dan heb je de actuele playlist dus.
1: Ja, dat is waar. Ja. Nou, misschien is het wel even leuk om het volgende te horen. Want in het Gele Huis in Prinsenhagen, aan de Haagse Markt wel te verstaan, nummer 6. Daar is een expositie van Harry van Vree. Harry van Vree exposeert in mei. En dat is vanaf nu tot en met zondag 7 juni kun je terecht in het Gele Huis. En daar hangen dus allerlei dingen uit de kunstwereld van Harry van Vree, wat hij gecreëerd heeft. Denk maar aan schilderijen van hem vooral. En dat dan met potlood en houtskool. Maar ook met andere verfsoorten heeft hij gedaan. En je krijgt de meest aparte dingen te zien. Naarmate Harry dichter bij zijn pensioen kwam, herontdekte hij de liefde voor schilderen. En werkte hij actief in deze kunstvorm. Dit bracht nieuwe uitdagingen en bron van ontspanning. Nou, hij schildert realistische werken met een humoristische inslag. En zijn vakmanschap werd opgemerkt. En leidde tot diverse exposities. Nou, deze expositie is een nieuwe en spannende uitdaging voor deze man. En tot en met 7 juni kun je daar dus terecht in het Gele Huis aan de Haagse Markt, nummer 6 in Breda. Gaan we nu eventjes met Karin Kent iets doen. Ja.

De Hunters, die we vooral kennen van Russian Spy and I, maar ze hebben nog veel meer platen gemaakt. En dit was er zo ook eentje van. En het is zo lekker, dit soort platen. Ik geniet hier altijd een beetje van als ik dit soort muziek hoor. En ja, goed, het zijn dingetjes die hoor je en dan denk je zo van, wow, dit is gaaf. Nou, en deze dus ook in, ja, de Hunters. Je hoort ze eigenlijk niet zo vaak op de radio. En wat ik al zei, als je al iets van de Hunters hoort, dan is het eigenlijk alleen maar Russian Spy and I. Maar dit zijn van die vergeten platen die je eigenlijk nooit hoort. En het is gewoon zo jammer, want er zijn zoveel goede platen uitgebracht door de jaren heen. Alleen ook de Nederbeat is tegenwoordig een beetje aan het, qua verkoop, een beetje aan het terugzakken. Jammer, want er zijn echt wel hele goede nummers bij. Maar ja, goed, dan hoor je ze in ieder geval wel in ons programma. De single komt in 1967. De eerste single die ze uitbrachten was trouwens ook een cover. Dat was Mr. Tambourine Man. Daarna volgde You Were On My Mind. En de derde was dus een schot in de roos. Dat was A Russian Spy and Die. Door niemand minder dan inderdaad de Hunters. Dus de Hunters die kwamen uit Amsterdam. Met Paul Hubert, Sidney Wachtel, Ron Bijtelaar erin en Jan Akkerman. Dus ook dat maakte het plaatje compleet. Daarvoor Karen Kent, die we weer kennen vooral van Dansje de Hele Nacht. Naar mij, maar ze maakte nog veel meer singles en dit was er zo ook eentje van Als ik je zie uit 1966. Tijd voor Rob de Nijs nu. Gelukkig mens.

0: is. Je hoort hem ook niet zo vaak op de Nederlandse radio.
1: Maar nee, dat is waar.
0: Dat is best wel jammer eigenlijk. Want maakt hele leuke nummers.
1: Ja.
0: Dit was er onderhand eentje van Ik wil alleen maar zwemmen uit 2005.
1: Ja, dat wil jij. Nou, niet alleen maar. Want jij wil ook op het strand liggen slapen doen.
0: Ja. En liggen zonnen.
1: Ja, liggen slapen.
0: Met de parasol, onder de parasol.
1: Oh, onder... Ja. Je gaat toch niet vertellen dat je onder een parasol gaat liggen terwijl je op het strand ligt. Hè? Jij wordt sowieso al snel bruin.
0: Ja,
1: kijk, ik moet ermee oppassen, want ik heb gewoon een probleem met mijn huid dan. Maar voor de rest...
0: Het was gisteren best wel warm. En factor 6 trouwens, of hoe heet dat? UV 6. En dat is best wel heftig. Dus daar moet je dan wel mee oppassen.
1: Dat is waar.
0: Ja, dus dan kan je beter onder de parasol blijven.
1: Ja.
0: Dus... Maar dan word je ook bruin hoor, dus daar niet van.
1: Word je dat ook gelukkig?
0: Ja, dan word je ook bruin. Ja,
1: ja, daar word je heel bruin van.
0: Ja. Nou, ik ben aardig gekleurd.
1: Even kijken. Ja, je bent aardig gekleurd.
0: Ja,
1: ik vind het wel. Ja, ik heb erover nagedacht. Ja, ik...
0: Juist, het brandt heel snel, hè. Jij hebt een... hoe heet dat? Een beetje Engels.
1: dat kun je wel zeggen, ja.
0: Ja.
1: Ja, dat is mijn probleem.
0: Als je Engels ook wel eens op het strand ziet lopen, dan ook meestal rood soms.
1: Ja. Nou, dat. En ja, dat is gewoon een iets wat lastig is.
0: Het huidtype, hè?
1: Ik heb echt op dat gebied, zou je kunnen zeggen, heb ik een Britse huid.
0: Ja.
1: Dus
0: ja.
1: Dat noemen ze ook. Dus maken daar een grap altijd over. Maar het is wel een Britse huid die ik heb.
0: Ja, klopt.
1: Ja, dat is een feit. Maar goed, daar heb ik daar moeite mee.
0: Nee.
1: Dus je weet gewoon wanneer je iets moet doen. Dus je erop moet letten. Dus, nou. En wow, wat erg. Nee.
0: Hey, trouwens hadden wij al Rob de Nijs hadden wij nog niet afgekondigd.
1: Nee, klopt.
0: In Gelukkig Mens draaiden wij dus uit 1996.
1: Ja, terug naar de schooltijd.
0: Ja, want
1: en eigenlijk is het niet helemaal school dit weekend, maar want het is een lang weekend. Maar ja, dat is eventjes terzijde. Dus,
0: Pinkstervakantie toch?
1: Zeker.
0: Ja, zo is het maar.
1: Ja, ja. Pinksteren.
0: Ja. Pinksteren.
1: Ja.
0: Pinksteren.
1: Ja.
0: Ja, Pinksteren vakantie.
1: Ja, laat hem maar horen.
0: Ja. Dat is maar net hoe we de klemtoon leggen.
1: Ja, tijd voor schooltijd.

0: Ja. Ik weet niet hoe dat nou met de papegaai is afgelopen, maar goed.
1: nou ja, weg met de braadpan. Ja.
0: Ja.
1: Braadpan kon weg.
0: Ja.
1: Doei!
0: Doei.
1: Ja, ja, zo denk ik dan. Hè.
0: Doei.
1: Ja, goed, dat zal aan mij liggen hoor. Maar ja. Ja. Toedeledokie.
0: Ja,
1: dat kun je er ook van maken. Ja, toedeledokie kun je er ook van maken natuurlijk. Ja. Dus zo denk ik dan. Hè. Maar ja, goed, wie ben ik natuurlijk. Hè.
0: Kijk, nou ja, oké.
1: Ja. Ja, dat, er zijn, je kan natuurlijk van alles verzinnen.
0: Wacht even, ik zal even het raam even openzetten. Ja, is dat toch gezellig, die vogeltjes op de achtergrond.
1: Ja, en het is nou redelijk warm, dus nou kan het raam wel open.
0: Ja, dus.
1: Ja, ja, dan kunnen we het raam wel openzetten.
0: Ja, ja.
1: Ja. En, maar hoe heet het? Maar jij zit morgen weer aan het strand.
0: Ja.
1: En waarschijnlijk overmorgen ook, heb ik het idee?
0: Overmorgen ook. Dus we hebben altijd dezelfde planning. Ja.
1: Ja, dus het wordt nog even afwachten.
0: Ja.
1: En, maar dan heb jij dat gepland en ja goed. Dan
0: het zal mogelijk wel wat drukker zijn, denk ik, heb ik zo het idee. Het was trouwens gestroken wel best wel redelijk druk.
1: Ja?
0: Maar ja.
1: Dus, ja.
0: Maar het zal mogelijk wel wat drukker zijn, denk ik zo, heb ik zo het vermoeden.
1: De kans is heel groot.
0: Dus ik ga al lekker vroeg, dus.
1: Oh, nou moet je kijken.
0: Ja.
1: Dus dan kun je daar... Dan kun je dat toch op die manier doen. En dan dat kan best wel, oké worden, denk ik. Denk
0: ja,
1: ik zo.
0: Zo is het dus.
1: Ja. En why not, hè?
0: Gaat helemaal goed komen.
1: Zeker weten. André?
0: Ja?
1: Ja, laten we nog maar het plaatsen.
0: Heb je nog een klein berichtje tussen?
1: Ja, misschien direct nog wel. Misschien direct nog wel eventjes. Ja. Ik zoek nog wel eventjes.
0: Ja, maar ga je niet meer redden. Want,
1: hoezo ga ik dat niet meer redden? Vertel.
0: Het is 7 minuten voor.
1: Ja?
0: Ja, en het blokje duurt 6 minuten 39. Dus dan kan je beter nu wil ik eventjes...
1: Ja, maar ja,
0: anders missen de luisteraars van de OMTS het berichtje.
1: Oh. Dus ja, nee, maar dat kunnen we toch gewoon... Heb ik nog iets eigenlijk? Ik zit daar te kijken, want het is een beetje rustig.
0: Ja.
1: Dus, en er zijn, wat ik al zei, ik ga gewoon lekker eventjes een beetje neuzen ook. Want er is nog best wel wat te doen met Pinkster. En loop gewoon even de steden in. Want in Oosterhout zal er waarschijnlijk ook tussendoor nog wat dingen te doen zijn. Kan ik even niks van vinden, maar dat even terzijde. Maar er is natuurlijk nog heel veel meer. Dus
0: nou,
1: loop
0: geval,
1: gewoon een beetje rond.
0: Ja, in ieder geval alvast prettige Pinksterdagen.
1: Op een mooie Pinksterdagen.
0: Ja.
1: Ja.
0: En wij gaan er van tussen. Jij gaat nog...
1: Nee, ik ga gewoon nog twee uur door. Hoor. Ja, ga gewoon lekker door. Ja, hoort erbij, hè?
0: Zoals
1: ja. Dus ik zeg tot zo.
0: En wat mij betreft tot volgende week.
1: Tot zo.

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Een vliegtuig van Air France dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen is vanochtend op Schiphol geland vanwege rook in de cabine. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland is niemand gewond geraakt. Alle passagiers konden het toestel op eigen kracht verlaten. Zo'n 120 asielzoekers zijn gisteravond vanuit het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht. Volgens het COA was er voor hen vannacht geen plek in het opvangcentrum. Eerder die avond deelde het Rode Kruis alweer maaltijden uit aan de wachtenden. Net als zaterdag kwam er ook hulp van een lokale boer die meloenen bracht voor de mensen ter plaatse. Iran spreekt de geruchten over een snelle deal tegen. Afgelopen weekend kwam vooral vanuit de Amerikaanse hoek nog de boodschap dat zo'n akkoord er snel zou kunnen komen, maar Teheran trapt dus nu op de rem. De hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over het beëindigen van de oorlog zorgt wel voor een daling van de olie- en gasprijzen. De olieprijzen zijn vanochtend met meer dan 5% gedaald. En niet alleen in Nederland, maar ook elders in Europa is het warm. Groot-Brittannië en Frankrijk noemen het zo vroeg in het jaar zelfs uitzonderlijk heet. In Madrid is het 32 graden. Aan de grens met Portugal kan het de komende dagen zelfs 38 graden worden. Ook Frankrijk heeft een opvallend vroege hittegolf. Het kan in Parijs 33 graden worden. Het weer dan nog. Het is een zonovergoten middag. Onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Daardoor is het in het noorden iets minder warm. Tot zover.
1: Uur na uur. Dag.

0: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Hallo, daar zijn we weer.
2: Dit is Rozo Radio.
3: Rozo Radio.
4: Goedemiddag.
5: Goedemiddag, deze maandagmiddag op www.rozenradio.nl. Achter de knoppen, Arie.
6: Ja, gelukkig wel, want je zou het nieuws maar voor moeten lezen.
5: Ja, ik zat er net aan te denken. Het eindigde heel erg leuk.
6: Ja, dan wel.
5: Ik heb ook bij de band ook van die eieren, maar die moet ik wel zelf...
6: Oh, die moet je koken.
5: Die moet ik zelf mee.
6: We zijn er weer.
5: U kunt vanmiddag luisteren tot aan de klok van 3 uur naar het programma In de Moed. En deze keer in de rock. Maar ook op de donderdagavond kunt u het programma terugluisteren. En wel op 106.2 OHTS van 7 uur 's avonds tot 9 uur 's avonds. Nou, alle gekheid op een stokje. Er zitten natuurlijk, het zal ik ook eens een keertje niet doen, moeilijke woorden tussen. Dus alvast bij deze excuses voor het waarschijnlijk, nou ik weet wel zeker.
6: Gewoon gaan stotteren, dan merken ze het niet.
5: Uitspreken.
6: Gewoon gaan stotteren, dan merken ze
5: het
6: niet.
5: Nou, het eerste is niet zo moeilijk. En wie het is, of wie het zijn, dat zeg ik na het tweede nummer.

Dreaming van Andy Tillman van de Tillman Brothers. Maar die komen straks. En daarvoor Kotek Kotek van Andres, oftewel Dries Holten. En die horen we straks ook, maar dan in duo-vorm. We gaan naar de eerste dame van vanmiddag. En wel deze.

0: Desperado, gezongen door Jack Jersey, jawel, in het Nederlands. Ik zei net tegen Arie, ik heb nog nooit Nederlands horen zingen, maar Arie wel.
1: Ja, ik maar, heb wel. Ja, Jack de Nijs komt uit Nederland.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Sinds jullie hebben wat.
0: Ja. En daarvoor Anneke Grunlo met Boerum Kaka. We gaan, wat ik daar in het begin al zei, gaat hij deze keer verder als duo. Hij heeft ooit gezongen met Sandra. Nou weet ik niet of dat Sandra eerst was en deze tweede of andersom, maar dat maakt niet uit. Ze gaan zingen over een prachtig mooi gebied met watervallen en natuurlijk in Indonesië.

0: Dit is Rozo Radio. Rozo Radio.
1: Goedemiddag.
2: Ja, zeker. Goedemiddag bij Rozo Radio, in het programma In de Mood. En deze keer Indo Rock. En u hoorde zojuist Masada met Sanja E. En daarvoor Rosie en Anders, Eteron Maribaya. Nou, deze hebben we nog niet gehoord. De broertjes. Dat zal ook niet meer mogelijk zijn. Alleen natuurlijk als zijn herinnering. Want ze zijn beide overleden. En over wie heb ik het dan? Ramona? Dan weten we het al. Maar ja, dat is hem niet.

0: Sendiri Lagi, gezongen door Oscar Harris en dan voor de Blue Diamonds met Kete Deje de Kere.
1: Zo, ja, praat wel Indisch hoor, zo.
0: Nou, ik heb het even gauw fonetisch opgeschreven.
1: Moet je niet verraaien.
0: Een volgende is gelukkig wat makkelijker om uit te spreken. Daar straks heeft u hem alleen gehoord en dan was het ook sowieso de liedzanger van deze band.

0: radio. Internetradio.
1: Wacto Pontang, Paddy, Blue Diamonds en daarvoor Little Bird van de Tillman Brothers. Ach, dit vind ik ook zo'n mooi nummer, maar ik wist eigenlijk niet dat er ook bij gezongen werd. Bij deze wel.

0: Rozo Radio.
1: Dat is een lekker plaatje.
2: Ja, dat was een medley van Nick McKenzie, gezongen door Jack Jersey. Daarvoor Silvery Moon en gezongen door Emin Song. We krijgen deze komt straks nog een keertje terug. Het is een selectie. Geen George Baker selectie, nee, maar een andere.
3: Geen plastic beker selectie.
2: Nee.

Waarom huil je nog, Nona Manise? Gezongen door Rosie en Andres. Daarvoor Jim en Eve Selectionment, I'll Be Yours. Nou, ik ga ze vast weer oefenen voor de volgende titel. En een beetje onze rode draad eigenlijk vanmiddag. Trouwens, ja, wel meerdere. Ze komen toch iedere keer terug in het programma In de Mood voor. En deze keer Indo.

0: zegt dat het goed voor me is, omdat er veel vitamines in zitten. Stom, hè?
1: Rozo Radio.
0: Ik vind het wel lekker.
2: Yo te amo Maria, gezongen door Andy Tillman. En daarvoor dacht van, hé, heb ik deze niet al eerder gehoord? Jawel. En als u deze middag goed luistert, dan hoor u hem waarschijnlijk nog een keer. En dan is het de vraag, welk nummer was het en hoeveel keer?
3: Nou, en de hoofdprijs is?
2: En de hoofdprijs is de eieren.
3: Van het nieuws.
2: Van het nieuws.
3: Ja, waar hebben we het weer over? Ja.
2: Nou, volgens het nummer werd in ieder geval gezongen door Jack Jersey. Menkapa kau min nangis.
3: En je bent er natuurlijk achter, het is gewoon weer maandag.
2: Het is weer maandag, ja.
3: Ja.
2: En deze, oh, die vind ik ook

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De politie van Parijs doet onderzoek naar geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Aanleiding zijn meldingen van mishandeling, fysiek geweld en verkrachting van kinderen door schoolbegeleiders tijdens onder meer lunchpauzes en naschoolse activiteiten. Volgens de krant Le Parisien richten de onderzoeken zich onder meer op vermeende verkrachtingen van kinderen van slechts 3 en 4 jaar oud. Een vliegtuig van Air France dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft vanochtend op Schiphol een noodlanding gemaakt vanwege rook in de cabine. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland is niemand gewond geraakt. Alle passagiers konden het toestel op eigen kracht verlaten. Iran en de Verenigde Staten hebben over een aantal onderwerpen overeenstemming bereikt, maar een definitief akkoord is er nog niet. Dat zegt de woordvoerder van de Iraanse regering, meldt het AD. Er wordt gesproken over een zogenoemd memorandum van overeenstemming, een niet-bindend akkoord waarin in grote lijnen staat wat de verschillende partijen van elkaar willen. Zo'n overeenkomst moet dan dienen als stappenplan voor verdere onderhandelingen en een definitief akkoord. En niet alleen in Nederland, maar ook elders in Europa is het zeer warm. Groot-Brittannië en Frankrijk noemen het, zo vroeg in het jaar, zelfs uitzonderlijk heet. In Spanje is het momenteel het warmst. In Madrid is het 32 graden. Aan de grens met Portugal kan het de komende dagen zelfs 38 graden worden. Ook Frankrijk heeft een opvallend vroege hittegolf. Het kan in Parijs 33 graden worden. Het weer dan nog. Het is een zonovergoten middag, onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind, daardoor is het in het noorden iets minder warm. Tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag,
2: dag na dag.
3: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
3: Rozo Radio.
4: Dit is In The Mood met Mieke en Arie.

0: Wat een heerlijke stem en een heerlijke muziek van Jack Jersey in The Still of the Night. Daarvoor Anneke Grunlo met Nina Bobo. Het is tijd voor ons zorgmomentje. Ter gelegenheid van Nationale Ouderendag organiseert Take 5 op 4-5... Nee, ik zeg het niet goed. Ter gelegenheid van Nationale Ouderendag organiseert Take 5... Wacht, op 4 oktober een speciaal voorleesmoment voor ouderen. De voorleeskoffie. Geniet van een gratis kopje koffie of thee en luister naar het verhaal dat speciaal voor deze dag wordt geschreven door schrijver Wim Daniels. In Take 5 wordt het verhaal voorgelezen door Carolina Blieme van de Bussel. Zij zal het verhaal voorlezen, maar ook vertellen over het theater. U bent om 2 uur welkom om te genieten van het verhaal. De Bunthof en de bibliotheek in Oosterheide zijn verhuisd naar Beneluxweg 37. En u wordt ook daar uitgenodigd om een kijkje te nemen naar de nieuwe locatie en te luisteren naar het verhaal van Wim Daniels. En wordt voorgelezen om 10:30, ook 4 oktober, onder het genot van een kopje koffie. Deelname is gratis. Wel graag even aanmelden via www.take5.nl. Dat is een streepje bovenhoog beneden laag, activiteiten of in de bibliotheek zelf. Het is een mooie dag om samen te komen en te genieten van goed gezelschap en een mooi verhaal. Want ouder worden doe je samen en doe je ook mee? Nou, dus het is 4 oktober om 2 uur in Take 5 en om 10:30 is het op de nieuwe locatie van de Bunthof en de bibliotheek Beneluxweg 37. Maar u moet zich wel eventjes aanmelden in de bibliotheek zelf of via de site www.take5.nl/activiteiten. Nou, ik zou zeggen, heeft u daar oren naar? Dan zou ik zeker gaan luisteren. We gaan verder met ons... Arie zit te lachen.
1: Ja, ik
0: vond
1: heb
0: het wel een leuke woordspeling.
1: Ja, ik heb mijn oren helemaal open. Ik ben vol in aandacht. En in één keer heb ik geen oren meer. Ja, ik snap er helemaal niks meer van. Maar je moet er wel even naartoe. Ja, naar de Beneluxweg. Zeker, of naar Take 5.
0: Zeker weten. Lekker gezellig samen. En dan waarschijnlijk een heel mooi verhaal. U kunt nog luisteren tot aan de klok van 3 uur. Als u dat al niet doet. Op www.rozenradio.nl. Naar het programma In de Moed. Deze keer In de Rock. En dan gaan we snel mee verder.

0: blijf ook zo'n lekker nummer, net zoals Ramona. Blue Diamonds, daarvoor Hello Walls, Jim en Eve Selection. Nou, we hebben al gezegd, een beetje rode draad, samen eigenlijk met Andy. En daar is die weer.
1: Wie?
0: Deze.
1: Oh.

0: omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.
1: Terkenan, Kenan, Andy Tilman en daarvoor Jack Jus met Close to You. En we gaan even de grens over met ons rode draad, Jack. Laat het maar horen.

0: goed geluisterd heeft, dan hoort u wel waar we over de grens zijn. South of the Border, Down Mexico Way. Gezongen door de Blue Diamonds. En daarvoor Viva Mexico, Jack Jersey. En ja, zoals ik al zei, de rode draad. Dus wat krijg je dan? Dan komt hij gewoon nog een keer.
1: Ja, dat het niet rijk is.
0: Ja.

I Can't Forget You, gezongen door Annie Tillman. Nou, dat zullen we jou ook niet gauw doen. Daarvoor Jack Jersey, Papa Was a Poor Man. We hebben al een klein beetje een soort orkest gehad, helemaal aan het begin. Maar dit is andere koek.

0: Blue Brown Eyed Lady, Jack Jersey en Marin Jong de Ramai Ramai, George de Fretes en Kronchong Orkest.
1: Ik ben altijd blij dat hij zingt, Jack Jersey.
0: Ja, hè?
1: Anders komt hij niet uit zijn woorden.
0: Is dat zo?
1: Nou, hij stottert. Oh. Ja, nou niet
0: ja,
1: meer.
0: Ja, nou niet meer natuurlijk.
1: Maar die stotterde inderdaad, ja.
0: Oké, okay. Ja. Oh, dat wist ik niet.
1: Heb je van nee, helaas. En dan gaat hij zingen, dat gaat goed.
0: Oh. Raar, maar daar kom je ver mee.
1: Heel ver.
0: Miss Montreal.
1: Doet er ook, ja.
0: Natuurlijk.
1: Ja. Heerlijk.
0: Fransje Bauer. Nee, helemaal goed.
1: Ik ga
0: waarschijnlijk als je stottert en je zingt, heb je er geen last van.
1: Ja, maar hoe kan dat? Gaan we onderzoeken.
0: Dat weet ik niet.
1: Gaan we onderzoeken. Oh, we krijgen weer zo'n lekkere titel.
0: Ja, hè? Fijn,
1: ja,
0: hè?
1: Speciaal voor jou.
0: Voor mij.

0: Ik maak geen sluipreclame, maar zo heet het nummer nou eenmaal. Jumbo van de Black Arrows.
1: Bestonden die al in 1962?
0: Nee.
1: Nee toch?
0: Nee.
1: Nou, dat is geen reclame, hè?
0: Nee, maar ja, goed, ik noem wel zijn
1: naam.
0: Daarvoor Waktu Ponton Padi de Ambonina Serenades.
1: Dia.
0: Nou, we hebben net de Black Arrows gehad. En dan krijgen we nou de Black Devils.

0: Tony and his Magic Rhythms, You Are My Sunshine. En daarvoor Rayvon, The Black Devils. We mogen gelukkig lekker nog eventjes genieten van de Indo-rock.
1: Ja, we gaan de hoofdprijs zo uitdelen.
0: Ja.

0: Ja, helaas, het zit er weer op. We hoorden zojuist nog Roosje en Andres van Wel Mijn Droomland, Indo Rock Live aan Germany van de Rubens. En de vraag van deze middag: hoeveel keer hebben we dit nummer gehoord? Waarom huil je toch nog? Waarom huil je toch nog naar Manies? Gezongen door de Blue Diamonds, door Roosje en Andres en door Jack Jersey.
1: Ja,
0: maar dan op zijn Indonesisch.
1: Je kunt de prijsvraag doorbellen naar 06-123-4567.
0: Bedankt voor het luisteren. Fijne week nog en hopelijk tot volgende week maandagmiddag. En Arie natuurlijk, bedankt voor de gezelligheid.
1: Jij voor de presentatie en de samenstelling. En wij zeggen tot volgende week.
2: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Meer dan 100 kinderen in Den Haag die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders niet naar school hoeven, moeten dat na de zomervakantie toch. De wethouder van onderwijs schrapt hun vrijstellingen van leerplicht. Het aantal Haagse kinderen met zo'n levensbeschouwelijke vrijstelling is de laatste 5 jaar vertienvoudigd. Of alle kinderen echt thuisonderwijs krijgen is niet zeker. Na een vrijstelling moeten ouders er zelf voor zorgen dat hun kind zich ontwikkelt, maar daar is geen enkel toezicht op. De politie van Parijs doet onderzoek naar geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Aanleiding zijn meldingen van mishandeling, fysiek geweld en verkrachting van kinderen door schoolbegeleiders tijdens onder meer lunchpauzes en naschoolse activiteiten. Volgens de krant Le Parisien richten de onderzoekers zich onder meer op vermeende verkrachtingen van kinderen van slechts 3 en 4 jaar oud. Iran en de Verenigde Staten hebben over een aantal onderwerpen overeenstemming bereikt, maar een definitief akkoord is er nog niet. Dat zegt een woordvoerder van de Iraanse regering. Er wordt gesproken over een zogenoemd memorandum van overeenstemming, een niet-bindend akkoord waarin in grote lijnen staat wat de verschillende partijen van elkaar willen. Zo'n overeenkomst moet dan dienen als stappenplan voor verdere onderhandelingen en een definitief akkoord. En zo'n 120 asielzoekers zijn gisteravond van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht. Volgens het COA was er voor hen vannacht geen plek in het opvangcentrum. Eerder die avond deelde het Rode Kruis alweer maaltijden uit aan de wachtenden. Het weer dan nog. Het is een zonovergoten middag, onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind, daardoor is het in het noorden iets minder warm. Tot zover het nieuws.
3: Uur na uur.

Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Meer dan 100 kinderen in Den Haag die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders niet naar school hoeven, moeten dat na de zomervakantie toch. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van leerplicht. Het aantal Haagse kinderen met zo'n levensbeschouwelijke vrijstelling is de laatste 5 jaar verviervoudigd. Na een vrijstelling moeten ouders er zelf voor zorgen dat hun kind zich ontwikkelt, maar daar is geen enkel toezicht op. Iran en de Verenigde Staten hebben over een aantal onderwerpen overeenstemming bereikt, maar er is nog geen definitief akkoord. Er wordt gesproken over een zogenoemd memorandum van overeenstemming. Dat is een niet bindend akkoord waarin in grote lijnen staat wat de verschillende partijen van elkaar willen. Zo'n overeenkomst dient dan als stappenplan voor verdere onderhandelingen en een definitief akkoord. De politie van Parijs onderzoekt geweld en misbruik op meer dan 10 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Aanleiding zijn meldingen van fysiek geweld en verkrachting van kinderen door schoolbegeleiders tijdens onder meer lunchpauzes en naschoolse activiteiten. Volgens de krant Le Parisien richten de onderzoeken zich onder meer op vermeende verkrachtingen van kinderen van slechts 3 en 4 jaar oud. En Catherine Keil weet niet zeker of ze nog te gast wil zijn in het RTL-programma Business Class. Op Instagram schrijft ze dat het gesprek met Harry Mens gisteren het bizarste interview ooit was. Daarin ging het onder meer over influencer Andrew Tate en diens gevaarlijke invloed op jonge mannen. Later noemde Mens columniste Lale Gül een tante die er wel goed uitziet. En dat leidde tot boosheid bij Keil. Het weer dan nog. Het is een zonovergoten middag. Onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Daardoor is het in het noorden iets minder warm. Tot zover het nieuws. Uur na uur.

U kent toch de Novax? De Novax uit Praag. Ah, die hebt u toch zeker gekend. De kip van de Novax. De Novax uit Praag. Oh, die was heel ver in de omtrek bekend. Ze hadden een huisje aan de Altstedtering. Omgeven door het hoge geboomd. Ze hadden één fout maar, die Novax uit Praag. Ze hebben hun tijd zo verdroomd. Want daar droomde Leo van Montevideo. Hij zag zich daar als een senior. Die droomt in het land van Amor. En tante Johanna, die droomt van Havana. En Arthur, de jongste, die kan je er zien als torero in Spanje. De keukenmeid Anka droomt van Casablanca. De dochter Amalie droomt van dansen op Bali. Van Bombay, Calcutta, Ceylon, Cameroen. De Novakse dromen in de schaduw der bomen. Dat ze een reis om de wereld gaan.

0: loop van de tijd heeft de Novax geknakt. Ze hebben voor dromen geen tijd. Ze wonen niet meer aan de Altstädtering. Hun vrijdagse kip zijn ze kwijt. Marcherende passen. Einführer, Einvolk. Hun hele bezit werd verbeurd. Ik heb ze in geen jaren meer gezien. Wat is er toch met de Novaks gebeurd? Al jaren zit Leo in Montevideo. Hij droomt niet meer van signores. Hij heeft nu heel andere sores. En tante Johanna zit in Havana. Ze zit daar van Arthur te dromen, die eerstdaags uit Spanje zal komen. De keukenmeid Anka zit in Casablanca. De dochter Amali heeft geen visum voor Bali. Die ambtelijke molens, ze draaien zo traag. De Novaks, ze dromen, ver van schaduw en bomen. Nog van één ding maar, ze dromen van Praag.
1: Rozo Radio. Internet Radio.

En zijn de legende vergeten van God die de wereld schiep.

So long, sad times, go long bad times. We are rid of you. I'm

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
1: Meer dan 100 kinderen in Den Haag die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders niet naar school hoeven, moeten dat na de zomervakantie wel. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van leerplicht. Het aantal Haagse kinderen met zo'n levensbeschouwelijke vrijstelling is de laatste 5 jaar verviervoudigd. Ze moeten wel thuisonderwijs krijgen. Na een vrijstelling moeten ouders er zelf voor zorgen dat hun kind zich ontwikkelt, maar daar is geen enkel toezicht op. Iran en de Verenigde Staten hebben over een aantal onderwerpen overeenstemming bereikt, maar er is nog geen definitief akkoord, zegt de Iraanse regering. Er wordt gesproken over een zogenoemd memorandum van overeenstemming. Dat is een niet bindend akkoord waarin in grote lijnen staat wat de verschillende partijen van elkaar willen. De politie heeft in Ter Apel kanaal 2 mannen opgepakt. Ze reden gisteravond op crossmotoren door het dorp. De politie gaf ze een stopteken, dat negeerden ze. Agenten zetten de achtervolging in en wisten de 2 verderop te achterhalen. Een van hen bedreigde de agenten met een bijl, de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. 1 agent raakte gewond. De Rijksrecherche onderzoekt het voorval. En Katrien Keil weet niet zeker of ze nog te gast zal zijn in het RTL-programma Business Class. Op Instagram schrijft ze dat het gesprek met Harry Mens gisteren het bizarste interview ooit was. Daarin ging het onder meer over influencer Andrew Tate en zijn gevaarlijke invloed op jonge mannen. Later noemde Mens columniste Lale Gül een tante die er wel goed uitziet. En dat leidde tot boosheid bij Keil. En die is nu hard aan het nadenken of ze in de toekomst nog te gast wil zijn in het programma. Het weer dan nog. Het is een zonovergoten middag. Onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Daardoor is het in het noorden iets minder warm. Tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

En namens mij weer een hele goede middag en welkom weer bij een aflevering van Saturday's Music and More bij Roze Radio. De komende twee uur ben ik weer bij met een lekkere muziek uit het grijze verleden, maar ook het heden natuurlijk. En mocht je nog een verzoekplaat hebben, vraag me gewoon even aan. Op Facebook zit in ieder geval Carine, Linda en Jolanda. En als het goed is zit Rick ook te luisteren, Rob weet ik niet. Maar ik weet dat Mark zit te luisteren. En Carine ook. Dus mocht je een verzoekplaat hebben, vraag me rust even aan. Ik draai met plezier voor je. Lekker een beetje zomerse plaatjes had ik in gedachten vandaag. En ik had ook nog een plaat beloofd om te gaan draaien. Ik weet niet of die er blij van wordt, Rick, maar als ik die plaat ga draaien voor me, ja, hij is met een server bezig, dus ja. En voor de rest wat er natuurlijk nog ter tafel komt, rond de klok van 1:30 meezingers. Twee echt Nederlandstalige platen. En we begonnen met de ABBA en Summer Night Santa. Maar wat ik al zei, ook nieuwe muziek. En ja, ik vind deze lekker. Het is een nieuwe single van Blanks en past perfect bij de tijd. En bij de zon. Dit is Mr. Sunshine. Lekker even gewoon relaxen. En laat het maar tot je komen. Op deze zaterdag. Het is 9 minuten over 1.

0: Nou, je herkent onmiddellijk geen bepaalde platen.
1: I'm a ghost, gotta get out of here. Peace.
0: Een nummer van Robert Holmes. Wat een skype, ik zal het in de tweede keer wel draaien, maar je hoort nou de versie van Funky Ninja. En dan noemt hij zichzelf Vacation Escape, ja. Ik vond hem wel eens leuk om deze te draaien. Je hoort hem nooit op de radio. Het was een tipradenplaatje in de tijd in de jaren 90. Begin 1991 om precies te zijn was het een tipradenplaat. Heeft nooit in de top 40 gestaan. Dus eigenlijk jammer, want het is wel een lekker nummer natuurlijk. En je wordt er wel heel vrolijk van deze plaat. Pina Colada, dit is oftewel Vacation Escape. En daarvoor niet te vergeten ook nog de nieuwe single van Mr. Blanks. En die heet natuurlijk Mr. Sunshine.
2: In Colombia.
0: En wat doen ze dan? Het zei al, ik zeg het. Zo van ook zomersplaatjes tussendoor draaien. Nou ja, goed.

Je wordt er toch helemaal vrolijk van die muziek. Ah, je wordt er helemaal blij van. Soca Dance hoor je van Charles D. Lewis uit 1991 om precies te zijn. En Yolanda die... ja, maar ik baal wel weer van die hitte. Ja, ik ben het er met je eens hoor. Die hitte hoeft voor mij ook niet zo. Maar de muziek die is wel lekker zomers en die maakt het dan wel weer goed. Laat ik het daarop houden. Soca Dancers van Charles D. Lewis, wat ik al zei. En daarvoor ook nog uit diezelfde periode hoor je Sailor en La Cumbia. Nou, en als je het dan toch over zomers heb jij Italiaanse plaatje hoorde dan ook? Ja. Onderweg Albano en de Romina Power. Felicita, maar eerst tijd dat dit je in Porvori.

En dan komen de verzoekjes die komen binnen. En ja goed, de felicitades van Albano en Romina Power. En Mamma Maria draaiden we daar ook nog voor. Van niemand minder dan Ritchie E. Povori. En ja, dan worden er wel eens verzoekplaatjes aangevraagd. Nou ja, hij is dan voor jou speciaal. Hij is voor Linda. Die vroeg of dat ik deze kon draaien voor het Songfestival. Dit is ja. Jonas Love.

kraamt het wel uit, hoor. Gewoon jongens, toch? Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, we weten het nou wel. Ja, dan kun je ook ja roepen. Ach ja. In ieder geval, ja, ja, ja, ja, hoorde je van Jonas Love. En hij deed mee in het Eurovisie Songfestival toen in de tijd voor... in dit geval voor... was het Noorwegen? Zeg je dit? Goed, ja, voor Noorwegen, ja. En natuurlijk straks Italië. Ik ga straks Italië ook nog voor je draaien, hoor. Dus dat gaat helemaal goed komen. Maar het is ook nodig tijd voor die twee meezingers. Ja, en dan... Rick, straks draai ik nog die plaat speciaal voor jou. Maar ja, als ze dan toch met zomerse dingen bezig zijn, dan past deze van André vandaan ook heel goed.

trouwens. Net of dat hij geknepen wordt, let op. Ja, het was net of dat hij geknepen werd aan de aanstaande tuinen van die plaat. Auw, doet hij dan ook nog. Ja, en dat is niks voor Hazes, want dan zit hij wel op een hele hoge noot. Yo, André van Daan, want het is zomer en daarachteraan ook nog zomer van André Hazes. Ik vond het wel twee leuke meezingers. Een beetje de zomerse sfeer, een beetje de vrolijkheid erin brengen. Mag ook wel eens een keertje toch, dacht ik zo. Maar die van André van Daan, ja, dit, ja, dan kan ik het ook niet laten om het origineel er maar even te draaien. Hè, want ja, is ook zo lekker zomers deze plaat. Uit de zomer van 1977 nu, Shake 2 Sessions to M.

Sempre si, ja, per sempre si. Ik vind dit een lekkere plaat. Dit had inderdaad, volgens velen, had dit gewoon moeten winnen. Alleen ja, dat gebeurde dus niet. Want we kregen dus een bangara gebeuren gedoe. Even een stukje, laat.

Ik zeg heel eerlijk, op zich is het geen heel slecht nummer, want het blijft al hangen in je kop. En de studioversie is een stuk beter als, als de live versie. Laten we het heel netjes, heel netjes houden. Weet je wat ik wil gaan doen? Ik wil even lekker even een beetje uit gaan rusten. Even wat relaxtere muziek erin brengen. En dan het even laat je terugkomen. Doe je ogen dicht. En heb het idee dat je op een strand ligt. En dat heerlijk daar een cool cocktailtje bij is. Oh. En dan wel in de schaduw in mijn geval, of in het geval van Jolanda. Maar dan niet te warm, maar gewoon een graad of 21 zo. En dan deze plaat van Chris Rea erbij. Geeft je dat lekkere relaxed gevoel. We gaan even naar het strand. Dus

vond het wel leuk om deze erachteraan te draaien. On the Beach van Chris Rea, die als eerste even relaxen en daarna Cliff Richard erachteraan. En zijn versie van On the Beach. Het zijn natuurlijk twee verschillende nummers, maar ze hebben wel dezelfde naam. Dus dat maakt het dan wel weer leuk. Iets heel anders nu, want ik vergat hem bijna mee te nemen. En ik had zoiets van, ik moet daar een plaats van draaien van deze man. Nou, en want op 59-jarige leeftijd is namelijk Rob Bass overleden. It Takes Two en Get on the Dance Floor waren de enige singles die echt grote hits werden voor Rob Bass. Samen met zijn jeugdvriend DJ EZ Rock. Eind jaren 80 kwamen de platen uit van Rob Bass. En ja, goed, ik vind ze allebei. Ik vind dat ze allebei hele goede. Dat het hele goede tracks zijn. Maar ik heb in ieder geval voor je wel er eentje uitgetrokken. Waarvan ik dacht van nou, die moet ik je toch even laten horen. It Takes Two. Rob Bass is 59 jaar geworden. Hij is overleden aan de gevolgen van kanker. En ja, helaas. Rappen was zijn ding. En in de jaren 80 was hij eigenlijk heel populair. Want hij zat echt in die underground scene ook als rapper. En ja, dan is het gewoon jammer dat hij dus niet meer is. De terminale dosis hield Rob Bass geheim voor de buitenwereld. En ja goed, hij is helaas niet meer onder ons. Goed, trouwens EZ Rock, zijn jeugdvriend, die was al overleden. Want die overleed aan de complicaties van diabetes op 46ste jaar leeftijd in 2014. Dus moet je kijken, ja, dan kan het ook snel gaan. Dus geniet van het leven zolang je kan.

0: helaas niet meer onder ons, Rob Bass, maar ook DJ EZ Rock niet meer. En ja, 59-jarige leeftijd, goh. It Takes Two hoorde je, uit het einde van de jaren 80, om precies te zijn 1989, toen kwam de plaat uit in de top 40. Maar goed, we gaan even op naar het nieuws en ik zeg tot zo meteen, dan ben ik vlug weer terug en dan heb ik nog voor Rick iets. En misschien ook nog wel voor Rob.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant heeft anderhalve dag een video gestaan met daarin een bewerkte rechtbanktekening van tekenaar Peter Urban, meldt NOS Nieuws. In het filmpje was de tekening te zien van de twee Syrische broers in de zaak van het meisje Ryan. Daarbij waren de gezichten vervormd. Dat tast de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen aan, vindt de tekenares. De PVV zegt de video te hebben verwijderd en wil verder via de media geen uitspraken doen. De voormalige topman van de Schotse nationalistische partij, Peter Murrell, heeft bekend dat hij tussen 2010 en 2022 zo'n €450.000 aan partijgeld in eigen zak heeft gestoken. Murrell was jaren getrouwd met de voormalige premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Zij trad 2 jaar geleden af omdat ze niet genoeg energie meer zou hebben om haar werk goed te doen. Er was toen al een onderzoek naar de financiën van haar partij. De politie heeft in Ter Apelkanaal 2 mannen opgepakt. Ze reden gisteravond op crossmotoren door het dorp. De politie gaf ze een stopteken, dat negeerden ze. Agenten zetten vervolgens de achtervolging in en wisten de 2 verderop te achterhalen. Een van hen bedreigde de agenten met een bijl, de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. Een agent raakte gewond. Bij een snelheidscontrole op de A4 bij Dinteloord heeft de politie afgelopen nacht van 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden zeker 50 km per uur te snel langs werkzaamheden. Een van hen reed met 174 km, zelfs 84 km te hard. Voor werkzaamheden geldt een maximumsnelheid van 90 km per uur. Tot slot het weer. Het blijft vanavond nog lang warm buiten met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. Tot zover het nieuws. Uur na uur.

Het was echt de enige hit voor deze man. Hij heeft nog wel meerdere platen gemaakt, maar het zijn nooit echt hits geworden. Tenminste in Nederland niet. Laat het daar wel ophouden. Je hoorde Buster Poindexter. En hot, hot, hot feeling. Hot, hot, hot. Nou ja, dat is geen probleem. Het is buiten. Het wordt de komende dagen wordt het best wel heet. En dan krijg je van die warmte. En dan word je daar helemaal woef, ploffig van. En ga ze maar door. Ja, ik ben niet zo van de warmte hier in ons landje. Maar goed, dat terzijde. Iets heel anders. Want... Eerst welkom terug trouwens bij deze aflevering van Back to van Saturday's Music en op deze zaterdag. Ik ben helemaal apropos af door iets dat mijn systeem iets deed wat ik niet wilde. En dat ik zoiets had van, waarom? Nou ja, bij deze. Maar ja goed, wat ik al zei, nieuwe platen draaien we ook altijd. Ik heb nou ook iets nieuws. Ik ga de andere versie erachteraan draaien. Maar ja, ik ga hem je toch even laten horen. Ja, Marco Kraats en Lange Frans. Meer zeg ik even gewoon niet, maar ik ga hem wel even draaien. En erachteraan draai ik de versie van André van Duin. Ja, kom maar.

En toen hield hij er ineens mee op. Dat is leuk hè, als je dat doet. Jongens, dat kan toch niet dit? Ja, even opnieuw. Ja, ik vind dat hij opnieuw moet. Ja, dan moet je hem helemaal uitdraaien. Even, dat moet wel. Ja.

0: Joran, André van Duin en Als de Zon Schijnt. Ja, deze plaat is natuurlijk wel een plaat hier. Die gewoon, deze klinkt gewoon leeg. Ah, ik weet niet wat ik met die Marco Kraats en Lange Frans aan doe. Misschien omdat het moderner is geworden. Dat ook wel een beetje meewerkt op deze plaat. En ach ja, wie weet gaan jongeren er wel helemaal op af. En andere mensen ook. En er zijn ook fans natuurlijk van Marco Kraats en ook van Lange Frans. Dus ja, ik vond wel dat ik hem moest draaien. Maar ik heb toch liever die van André van Duin, hoor. Maar goed, ja, dat is persoonlijk, hè.
1: Penso que un sueño parecido no volverá más.
0: Nou, als we dan toch met zonnige plaatjes bezig zijn.
1: E me pintaba las manos y la cara de azul.
0: The Gypsy Kings, 89.
1: Y de provisa el viento rápida me llevó.
0: Gooi het er maar uit, jongens.

is dat deze band niet heel veel platen heeft gemaakt. In Frankrijk heel populair was. In Nederland deed alleen deze platen. Daarna brachten ze nog een paar singles uit. Maar het flopte als een bezeten. En eigenlijk wel jammer, want deze plaat is eigenlijk heel leuk. Nuit de Foyer hoorde je van Debut Soirée. En ja, ik vind dit heel leuk. Maar goed, dat is natuurlijk persoonlijk. Maar ik word er altijd wel blij van als een beetje platen gewoon lekker vrolijk met zich meebrengen. En dat soort dingetjes. En ach, weet je, een beetje het sfeertje erin brengen. Een beetje lekkere dingetjes erin brengen. Ik mag dit wel. Ik heb wel iets met dit soort stijlen. Maar ja, goed, dat is natuurlijk altijd persoonlijk. Daarvoor ook nog draaiden we nog wat lekkers. Gypsy Kings en Voorladen. Hun versie is natuurlijk het oorspronkelijke. Komt van het Songfestival af. Dan heet het eigenlijk Nel Blue, die Binto die Blue. Maar uiteindelijk werd het Voorladen. En zijn er, ja, ik weet niet hoeveel versies van uitgekomen van dat soort platen. Ja. Maar ja, goed. Als je het dan toch hebt over plaatjes die bij de zomer horen. De Lambada hoorde erbij, maar deze ook. Dit was de opvolger van de Lambada. En eigenlijk vond ik deze veel leuker als de Lambada, maar dat is persoonlijk.

Goombay Dance Band en Son of Jamaica. Nou weet ik dat ondertussen Rick zit te luisteren. En dat is het leuke eraan. En ik had beloofd om een plaat voor hem te gaan draaien. Hij is bezig met de server. En er zijn wel eens van die plaatjes bij. Die wil je dan gewoon draaien. En die moet je dan ook gaan draaien. Dus, en deze, er zat er één in mijn hoofd. En ja, ik weet het. Sorry Rick, eigenlijk moet deze gewoon niet in mijn hoofd zitten, deze plaat. Nee, dit behoort gewoon, dit moet gewoon eigenlijk niet in mijn hoofd zitten. Goed. Hij is voor jou, Rick, de meezingers deze. Ja. Als de dames natuurlijk willen, hè, want dat is ook altijd nog de vraag, als de dames willen. Dames, gaat hij zingen? Ja, let even op. Hier zijn Sandra en Sheila. Ja, de dochters van Gert en Armin. Oh.

0: Pap.
1: Ja, kinderen voor kinderen en papa, koop me een computer. Nou, Rob die zat hem helemaal mee te zingen op een moment, die bleef maar in zijn hoofd hangen. En hij moest vreselijk lachen. En daarvoor ook nog, Sheila en Sandra Timmerman. Ja, de dochters van Gert en Hermien toen in de tijd. Nou ja, goed, Sandra is ook niet meer onder ons. En daar is aardig wat gebeurd wat je niet wil weten. Dus in die familie Timmerman wil je niet meemaken. Zeker niet als dochter zijn, laat het daarop houden. Maar in ieder geval alleen Sheila is er nog, maar Sandra is er niet eens meer. Want Sandra overleed nadat haar documentaire op tv was. Toen kreeg ze een hersenbloeding tijdens een autorit. En hij was toen net op tv geweest toen ze het hele verhaal vertelde erover. Maar ik vond hem wel leuk, want mijn computertje mee naar bed en Rick die is met een server bezig. Ja, dan past Kinderen voor Kinderen dat natuurlijk perfect achteraan. Met papa, koop me een computer en ga ze maar door. Tijd om even uit te rusten. En even relaxed te gaan doen. En lekker zomers.
2: Corazón mutilado de esperanza y de razón.
1: Dit is Juan Luis Guerra.

0: er zit zo lekker achter Juan Luis Guerra aan. En Burrogas de Amor. Duran Duran, een stijve prayer. Nou weet je, ik ga even Jolanda een plezier doen.
1: Ja.
0: Deze kun je ook in het Nederlands draaien. Dan heet hij ineens

blijft toch lekker deze plaat, hè? Ja, hij blijft. Ik blijf dit een lekkere plaat vinden. Het is een nieuwe single van niemand minder dan Ilse de Lange, Something Good. En natuurlijk Sheena Easton daarvoor ook nog een Morning Train. Het zijn wel lekkere dingen, hoor. Die kunnen wel lekker achter elkaar, hoor. Eerlijk is eerlijk. Tijd om nog eventjes...

zo. En toen ramde het er helemaal uit. Ze laten wel eens een rocker burst van AC/DC. En ik moet aan het einde altijd even wat rocken draaien. En ik weet dat Linda onder andere dat rocken leuk vindt. Maar ook Rob, die zei al, lekker Dave. Nou, dit is graag gedaan. En ja, voor Jolanda, dat wist ik al. Dus de dame natuurlijk, Ilse de Lang en zo. Dat is helemaal weg van. Maar ook van Sheena Easton was al helemaal weg. En Kim Wilde is ook zoiets. En ga zo maar door. Maar goed. Het zit er wel voor deze aflevering. Grij, bedankt voor het luisteren. Zometeen veel plezier bij de non-stop. En bij de rest van de programmeer van Roze Radio. Mocht je dit programma willen horen, dan kun je dat bij de ORTS morgenavond doen. En anders dan kun je dit programma aanstaande maandag ook weer terug beluisteren in de herhaling. Als het niet de bloed te eten is, dan ben ik er dinsdagavond weer. Heb een fijne Pinksteren. En natuurlijk een heel fijn weekend. Bedankt voor het luisteren.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Bij een barbecue-ongeluk in Breda zijn twee kinderen zwaar gewond geraakt en twee volwassenen licht gewond. De barbecue werd met spiritus aangestoken, waarna een steekvlam ontstond. De kinderen liepen brandwonden op aan gezicht en armen. Ze zijn onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De volwassenen raakten gewond aan armen en handen. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft buitenlanders en diplomaten opgeroepen Kiev snel te verlaten vanwege geplande nieuwe aanvallen op defensiedoelen. Rusland zegt te reageren op een vermeende Oekraïnse droneaanval op een studentenflat met 21 doden. Oekraïne ontkent dit en stelt alleen een commandocentrum voor drones te hebben aangevallen. Op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant heeft anderhalve dag een video gestaan met daarin een bewerkte rechtbanktekening van tekenaar Petra Urban. Dat meldt NOS. In het filmpje was de tekening te zien van de twee Syrische broers in de zaak van het meisje Rian. Daarbij waren de gezichten vervormd. Dat tast de betrouwbaarheid van de rechtbanktekeningen aan, zegt Urban. De PVV-partij zegt de video te hebben verwijderd en wil verder via de media geen uitspraken doen. De voormalige topman van de Schotse nationalistische partij, Peter Murrell, heeft bekend dat hij tussen 2010 en 2022 zo'n €450.000 aan partijgeld in zijn zak heeft gestoken. Murrell was getrouwd met de voormalige premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Zij trad 2 jaar geleden af omdat ze niet meer genoeg energie zou hebben om haar werk goed te doen. Er was toen al een onderzoek naar de financiën van haar partij. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.

Goedenavond allemaal. Ik vind het fijn dat u er bent. Oh, dat is Mies. Nee, ik vind het vreselijk fijn dat u er allemaal bent. Ik ben ja, een beetje overdonderd, al het applaus en alles. Maar twee hele belangrijke figuren voor mij om dit optreden tot een groot succes te maken zijn mijn twee jongens, mijn twee begeleiders. Dat is Han van der Poort en de bas. Hij was 17 toen hij met mij begon. Hij heeft nu een zoontje, dat heet Bas. Ja. En de drummer die nog nooit met mij gespeeld had, Cor van der Berg.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Nederlandse ziekenhuizen kampen steeds vaker met dreigende tekorten aan medische hulpmiddelen. Van handschoenen tot onderdelen voor MRI-scanners en operaties. Volgens Nieuwsuur waarschuwen deskundigen dat leveringsproblemen toenemen. Volgens zorgprofessionals lukt het meestal nog om tekorten op te vangen. Maar leveranciers zien dat ziekenhuizen steeds vaker zonder essentiële medische producten dreigen te zitten. De paus waarschuwt in zijn eerste encycliek voor de groeiende macht van techbedrijven, AI en autonome wapens. Volgens de paus overstijgt private technologische invloed soms die van regeringen. Hij roept op tot ethisch gebruik van kunstmatige intelligentie, solidariteit en bescherming van toekomstige generaties tegen ongecontroleerde technologische en militaire ontwikkelingen. Bij een barbecue-ongeluk in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt en 2 volwassenen lichtgewond. De barbecue werd met spiritus aangestoken, waarna een steekvlam ontstond. De kinderen liepen brandwonden op aan gezicht en armen. Ze zijn onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De volwassenen raakten gewond aan armen en handen. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft buitenlanders en diplomaten opgeroepen Kiev snel te verlaten vanwege geplande nieuwe aanvallen op defensiedoelen. Rusland zegt te reageren op een vermeende Oekraïnse droneaanval op een studentenflat met 21 doden. Oekraïne ontkent dit en stelt alleen een commandocentrum voor drones te hebben aangevallen. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.

lift, al wist zij niet waarheen. Ze had genoeg van alles en van iedereen. Ze was een jaar of 20, of zelfs jonger misschien. Ze zei

van veel zorgen en pijn. Ieder lied wat ze hoorde, zong ze zachtjes voor zich uit. Terwijl ik me afvroeg, waarom nam ze dit besluit? En midden in de polder, toen ze afscheid nam van mij, was dat het allerlaatste. Ze lachte, ze zwaaide, ze was eindelijk vrij. Waarom zij op de vlucht was, wie kon het me

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Volgens Weer Online beleeft Nederland de warmste Pinksteren sinds 1985. In De Bilt lag de gemiddelde temperatuur over beide Pinksterdagen op 27,4 graden, de hoogste van deze eeuw. Alleen 1903, 1944, 1979 en 1985 waren warmer. Klimaatverandering zorgt volgens het Weerbureau voor steeds hogere temperaturen tijdens Pinksteren. De dreiging van een explosie bij een tank met giftige chemicaliën in Garden Grove in Californië is voorbij na een nachtelijke operatie van de brandweer. Toch blijven evacuatiezones van kracht en kunnen circa 50.000 inwoners niet terugkeren. De problemen ontstonden doordat verstopte ventielen zorgden voor oplopende druk en temperatuur in de tank. Nederlandse ziekenhuizen kampen steeds vaker met dreigende tekorten aan medische hulpmiddelen, van handschoenen tot onderdelen voor MRI-scanners en operaties. Volgens Nieuwsuur waarschuwen deskundigen dat leveringsproblemen toenemen. Volgens zorgprofessionals lukt het meestal nog om tekorten op te vangen, maar leveranciers zien dat ziekenhuizen steeds vaker zonder essentiële medische producten dreigen te zitten. De paus waarschuwt in zijn eerste encycliek voor de groeiende macht van techbedrijven, AI en autonome wapens. Volgens de paus overstijgt private technologische invloed soms die van regeringen. Hij roept op tot ethisch gebruik van kunstmatige intelligentie, solidariteit en bescherming van toekomstige generaties tegen ongecontroleerde technologische en militaire ontwikkelingen. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met de gevaarlijke Anders-variant van het hantavirus en ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder overleden 3 patiënten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld, waaronder recent ook een geval in Nederland. Na zware Russische luchtaanvallen op Kiev wordt er gesproken over veel explosies en verwoesting. Rusland vuurde volgens Oekraïne honderden drones en raketten af, waarbij 4 doden en tientallen gewonden vielen. Opvallend was de inzet van een hypersonische Oresnik-raket nabij Kiev, vermoedelijk bedoeld als waarschuwing aan Oekraïne en Europa. Volgens Weer Online beleeft Nederland de warmste Pinksteren sinds 1985. In De Bilt lag de gemiddelde temperatuur over beide Pinksterdagen op 27,4 graden, de hoogste van deze eeuw. Alleen 1903, 1944, 1979 en 1985 waren warmer. Klimaatverandering zorgt volgens het Weerbureau voor steeds hogere temperaturen tijdens Pinksteren. De dreiging van een explosie bij een tank met giftige chemicaliën in Garden Grove in Californië is voorbij na een nachtelijke operatie van de brandweer. Toch blijven evacuatiezones van kracht en kunnen circa 50.000 inwoners niet terugkeren. De problemen ontstonden doordat verstopte ventielen zorgden voor oplopende druk en temperatuur in de tank. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.

Omdat het zo geweldig, geweldig fijn publiek was vanavond. Daarom ook alleen aan u opdragen. Allemaal aan u. Alle mensen die meegewerkt hebben aan deze avond. Om dit tot een succes te maken, zou ik alleen maar willen zeggen, I've got you under my skin. Geweldig.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Ruim 100 Haagse kinderen met vrijstelling van de leerplicht vanwege levensbeschouwing moeten na de zomervakantie weer naar school. De gemeente Den Haag verleent deze vrijstelling niet langer. Volgens onderwijswethouder Bredemeijer zijn de kinderen onvoldoende in beeld en ontbreekt toezicht op het thuisonderwijs. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Libanon aan in reactie op droneaanvallen van Hezbollah. Israël bombardeerde opnieuw doelen in Libanon, waarbij volgens Libanese autoriteiten 3 doden vielen. Ook vlogen drones richting Noord-Israël, maar daarbij werden geen slachtoffers gemeld. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met de gevaarlijke Anders-variant van het hantavirus en ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder overleden 3 patiënten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld, waaronder recent ook een geval in Nederland. Na zware Russische luchtaanvallen op Kiev wordt er gesproken over veel explosies en verwoesting. Rusland vuurde volgens Oekraïne honderden drones en raketten af, waarbij 4 doden en tientallen gewonden vielen. Opvallend was de inzet van een hypersonische Oresnik-raket nabij Kiev, vermoedelijk bedoeld als waarschuwing aan Oekraïne en Europa. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. Ruim 100 Haagse kinderen met vrijstelling van de leerplicht vanwege levensbeschouwing moeten na de zomervakantie weer naar school. De gemeente Den Haag verleent deze vrijstelling niet langer. Volgens onderwijswethouder Bredemeijer zijn de kinderen onvoldoende in beeld en ontbreekt toezicht op het thuisonderwijs. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Libanon aan in reactie op droneaanvallen van Hezbollah. Israël bombardeerde opnieuw doelen in Libanon, waarbij volgens Libanese autoriteiten 3 doden vielen. Ook vlogen drones richting Noord-Israël, maar daarbij werden geen slachtoffers gemeld. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws.
1: Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws.
1: Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur. Dag na dag. Dag na dag.